0: Hormuz gevaren. Volgens de Amerikaanse president Trump werd het aangevallen door het Iraanse leger en is daarmee ook het staakt het vuren tussen de VS en Iran geschonden. De aanval op het schip en de vergeldingsaanvallen komen op een moment dat de VN bezig was met het evacueren van zeelui en schepen die in de regio vastzitten. Die evacuatie is voorlopig stopgezet. Op het WK voetbal heeft topfavoriet Frankrijk zijn laatste groepswedstrijd met 4-1 gewonnen van Noorwegen. Een verslag van Geert Heeremans.
1: Makkelijke zege voor de Fransen tegen de B-ploeg van Noorwegen, want het is dus geen duel geworden tussen Kylian Mbappé en Erling Haaland. De hoofdrol bij de Fransen werd overigens opgeëist door een andere ster, Ousmane Dembélé, die voor de rust uitpakte met een hattrick. 3 doelpunten dus voor de gouden bal. Tussendoor had Asgard nog tegengescoord voor Noorwegen. De Noren miste in het begin van de tweede helft nog een strafschop en in de toegevoegde tijd kopte Douai voor Frankrijk nog de 4-1 binnen. De groepswinst kwam voor Frankrijk op geen enkel moment in het gedrang. Wellicht wacht nu Zweden in de 16e finales. Noorwegen speelt in de volgende ronde tegen Ivoorkust.
0: In de andere wedstrijd van diezelfde groep won Senegal met 5-0 tegen Irak. Daardoor behoudt Senegal nog een kans om door te gaan naar de volgende ronde. Irak is uitgeschakeld. En rond deze tijd beginnen op het WK ook de wedstrijd tussen Spanje en Uruguay en de wedstrijd tussen Kaapverdië en Saudi-Arabië. En dan nog het weer, vannacht droog bij temperaturen rond 21 graden. Na de ochtend opnieuw een hete dag met lokaal temperaturen tot 39 graden. Meer op vrdnieuws.be.
2: Party never stops.

0: Camping of glamping, hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Studio Brussel, live.

0: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het noorden van Venezuela is opnieuw getroffen door een aardschok. Die had een kracht van 4,7. Wellicht gaat het om een naschok na de twee zware aardbevingen liever eerder deze week. Daarbij zijn nu al bijna 1000 doden geteld. Ook het aantal gewonden blijft stijgen tot 3300 op dit moment. Maar gevreesd wordt dat het aantal slachtoffers nog sterker zal stijgen. Want er zijn ook zo'n 50.000 mensen vermist, zegt Tom Fletcher, noodhulpcoördinator bij de VN.
1: The dog teams that go in that help to call people and identify where people are underneath the rubble. We are getting reports from our teams on the ground. We've got hundreds of people in country of the voices they're hearing calling for help right now. And we've got to get as many boots on the ground over the next few hours and save as many lives as we can. And we'll do that.
0: Ook vrijdagochtend werd al een naschok geregistreerd met een kracht van 4,4. De Venezolaanse overheid heeft intussen de toegang tot het rampgebied beperkt. Bij een droneaanval van het Russische leger op Nikopol, een stad in het noordoosten van Oekraïne, zijn zeker 2 mensen gedood. 13 anderen raakten gewond. Bij de gewonden zijn ook 2 meisjes van 12 jaar. De Russische drone zou een minibus geraakt hebben op een snelweg. Nikopol ligt dicht bij de frontlijn tussen Oekraïne en Rusland en wordt daardoor regelmatig getroffen door aanvallen. Straks om 5:00 spelen de Rode Duivels hun 3e groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. De Duivels speelden de vorige 2 wedstrijden telkens gelijk. Tom Boudeweel blikt vooruit.
2: Hoogspanning in Vancouver. Wie had dat gedacht voor het WK? Een gelijkspel tegen Egypte en Iran. En vooral de manier waarop, een wake-up call noemde Brandon Mechelen het gisteren. Nee, de Rode Duivels moeten beter kunnen. Sneller, met meer energie en daadkracht. Efficiënter ook. En dat zal nodig zijn straks tegen de laagste ploeg van de FIFA-ranking op dit WK, maar wel met specifieke kwaliteiten. Alleen een logische overwinning volstaat. Een nederlaag betekent een schandelijke uitschakeling. Bij een 3e gelijkspel is het bibberen tot het einde van de groepsfase om eventueel bij de beste 3e's te geraken. Hoe en met wie de bondscoach zal starten, dat is voorlopig nog een groot vraagteken.
0: De voorbije avond won Frankrijk op het WK nog zijn laatste groepswedstrijd tegen Noorwegen met 4-1. Senegal won de wedstrijd tegen Irak met 5-0. En op dit moment speelt Spanje tegen Uruguay. Spanje heeft daar een 1-0 voorsprong. En Kaapverdië speelt ook tegen Saudi-Arabië. Daar is het nog 0-0. En dan nog het weer. Vannacht droog bij temperaturen rond 21 graden. Na de ochtend opnieuw een hete dag met lokaal temperaturen tot 39 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Hoogstraten. Na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien.

0: Brussel.
1: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal spelen de Rode Duivels straks hun 3e groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. De Duivels spelen de vorige wedstrijden telkens gelijk en daarom staan ze nu onder druk om te winnen, om zich zo te kunnen plaatsen voor de volgende ronde. Tom Boudeweel, zo net is de selectie bekendgemaakt. Zijn er verrassingen in de basisopstelling?
2: Ja, we zien alweer een verrassing, want Jeremy Doku staat in de basis. Ook al heeft hij gezegd, de bondscoach, normalement non. Normaal start hij niet vandaag. Maar hij staat toch in de basis, net zoals Lukaku dat deed. Vandaag geen Lukaku, wel Charles de Ketelaar diep in punt met steun van Leandro Trossard. We hebben dan het middenveld waar veel mensen naar gevraagd hebben, met De Bruyne, Van Aken en Tielemans. Achterin, zoals verwacht, Theaat in de plaats van de geschorste Ngoy. En Timothy Castagne vervangt op de rechtsachter Thomas Meunier, die toch een dramatisch WK aan het spelen is. Voor het overige nog De Kuiper, Mechelen en in doel Courtois.
1: Tom, dankjewel. Het noorden van Venezuela is opnieuw getroffen door een aardschok. Die had een kracht van 4,7. Wellicht gaat het om een naschok na de 2 zware aardbevingen eerder deze week. Daarbij zijn nu al bijna 1000 doden geteld. Ook het aantal gewonden blijft stijgen tot 3300 op dit moment. Maar gevreesd wordt dat het aantal slachtoffers nog sterker zal stijgen. Want er zijn nog zo'n 50.000 mensen vermist, zegt Tom Fletcher, noodhulpcoördinator bij de VN.
3: The dog teams that go in, that help to pull people and identify where people are underneath the rubble. We are getting reports from our teams on the ground. We've got hundreds of people in country of the voices they're hearing calling for help right now. And we've got to get as many boots on the ground over the next few hours and save as many lives as we can. And we'll do that.
1: Ook vrijdagochtend werd al een naschok geregistreerd met een kracht van 4,4. De Venezolaanse overheid heeft intussen de toegang tot het rampgebied beperkt. Bij een droneaanval van het Russische leger op Nikopol, een stad in het zuidoosten van Oekraïne, zijn zeker 2 mensen gedood. 13 anderen raakten gewond. Bij die gewonden zijn ook 2 meisjes van 12 jaar. De Russische drone zou een minibus geraakt hebben op een snelweg. Nikopol ligt dichtbij de frontlijn tussen Oekraïne en Rusland en wordt daardoor regelmatig getroffen door aanvallen. En dan nog even terug naar het WK voetbal, want daar hebben Spanje en Kaapverdië zich in groep H kunnen plaatsen voor de volgende ronde. Spanje won met 1-0 van Uruguay, waardoor het groepswinnaar is. En dankzij de nederlaag van Uruguay had debutant Kaapverdië genoeg aan een 0-0 gelijkspel tegen Saudi-Arabië om zich voor het eerst in de geschiedenis van het land te plaatsen voor de knock-outfase van het WK. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 21 graden. Na de ochtend opnieuw een hete dag met lokaal temperaturen tot 39 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: een sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
1: Studio Brussel, live.

Het is 5:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels begonnen aan hun derde groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. De Duivels spelen de vorige twee wedstrijden telkens gelijk. Daarom staan ze nu onder druk om te winnen, om zich zo te kunnen plaatsen voor de volgende ronde. En we luisteren even mee met commentator Tom Boudeweel.

0: Dankjewel, Tom. De wedstrijd van de Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland wordt gespeeld in Vancouver in Canada. Heel wat Belgische supporters zijn naar daar gereisd om de wedstrijd te volgen.
1: Ik denk dat we gaan winnen vandaag, ik ben er redelijk zeker van. We hebben wel niet gescoord de afgelopen twee wedstrijden, het is tijd dat we een goal gaan maken. Hè. En ik denk als we er één maken, gaan we er veel meer maken. Hè.
2: 3-0 denk ik.
1: Ik ben nog wel optimistischer, 5-0.
3: Alles gaat goed komen. Kwartfinale, verslaan we Argentinië, halve finale. Leggen we eruit.
4: Speciaal naar hier voor deze match, zeker. Met mijn twee companen.
5: En vandaag winnen wij. Vandaag winnen wij 2-1.

0: Het noorden van Venezuela is opnieuw getroffen door een aardschok. Die had een kracht van 4,7. Wellicht gaat het om een naschok na de twee zware aardbevingen eerder deze week. Daarbij zijn nu al bijna 1000 doden geteld. Ook het aantal gewonden blijft stijgen tot 3300 op dit moment. Maar gevreesd wordt dat het aantal slachtoffers nog sterker zal stijgen. Want er zijn nog zo'n 50.000 mensen vermist, zegt Tom Fletcher, noodhulpcoördinator bij de VN.
1: The dog teams that go in that help to call people and identify where people are underneath the rubble. We are getting reports from our teams on the ground. We've got hundreds of people in country of the voices they're hearing calling for help right now. And we've got to get as many boots on the ground over the next few hours and save as many lives as we can. And we'll do that.
0: Ook vrijdagochtend werd al een naschok geregistreerd met een kracht van 4,4. De Venezolaanse overheid heeft intussen de toegang tot het rampgebied beperkt. En dan nog even terug naar het WK-voetbal, want daar hebben Spanje en Kaapverdië zich kunnen plaatsen voor de volgende ronde. Spanje won met 1-0 van Uruguay, waardoor het groepswinnaar is in groep H. Door de nederlaag van Uruguay had Kaapverdië ook genoeg aan een 0-0 gelijkspel tegen Saudi-Arabië om zich te plaatsen. Het is de eerste keer dat Kaapverdië deelneemt aan het WK en het is ook het kleinste land dat zich nu heeft kunnen plaatsen voor de knock-outfase. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 21 graden. Na de ochtend opnieuw een hete dag met lokaal temperaturen tot 39 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is... Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Rode Duivels spelen hun derde en beslissende groepswedstrijd op het WK voetbal. Staat 0-1 voor de Belgen. Tom Boudeweel in Vancouver gescoord. Is er dus alvast door de Belgen. Hoe deden de Duivels het in de eerste helft?
2: Ze hadden het volledige overwicht op een minuutje of vijf na, maar geen enkele kans toegestaan. Zelf 15 pogingen, dus het overwicht is er wel zeker. En België heeft ook eindelijk eens gescoord. 1-0 dus, die goal van Trossard net voor het half uur. Trossard was er al eens dichtbij tegen de binnenkant van de paal, maar toen op de lijn weggewerkt. En uiteindelijk dan toch dat doelpunt. Nieuw-Zeeland is niet goed en België is beter dan de eerste twee wedstrijden. Dus eigenlijk zouden ze veel meer moeten kunnen scoren. De kansen zijn er al geweest, maar voorlopig is het nog altijd 1-0.
1: Dankjewel voor je verslag. In de andere wedstrijd in de groep van de Belgen staat het 1-1 tussen Egypte en Iran. In groep H hebben Spanje en verrassend ook Kaapverdië zich kunnen plaatsen voor de volgende ronde. Spanje versloeg Uruguay met 0-1 en Kaapverdië speelde 0-0 gelijk tegen Saoedi-Arabië. Drie keer een gelijkspel was voor Kaapverdië genoeg om voor het eerst in de geschiedenis voorbij de groepsfase van een WK te geraken. Frankrijk gaat ook door als groepswinnaar na een 1-4 overwinning tegen Noorwegen, dat ook al geplaatst was. Voor de Fransen scoorde Ousmane Dembélé drie keer. Het Amerikaanse leger heeft gisteravond luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De Amerikanen hebben Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones en radarposten langs de kust gebombardeerd. Dat zou een vergeldingsaanval geweest zijn, omdat er gisteren een vrachtschip aangevallen is dat door de straat van Hormuz was gevaren. Volgens de Amerikaanse president Trump zat Iran daarachter en heeft Iran daardoor het staakt het vuren tussen de VS en Iran geschonden. Venezuela in Zuid-Amerika is getroffen door een naschok na de twee zware aardbevingen van twee dagen geleden. Het dodental van die dubbele aardbeving is intussen gestegen naar 920, naast ook nog meer dan 3300 gewonden en vooral ook nog meer dan 50.000 mensen die vermist zijn. Het weer nog, het is nog altijd drukkend warm vandaag tussen 28 graden aan zee en 39 in Limburg. Vanavond en vannacht kans op zwaar onweer met hagel en rukwinden. Morgen trekken die onweersbuien weg en dan wordt het droger en minder warm. Meer in onze apps van Sportza en VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Daar loopt een Johnny met een t-shirt van Metallica.
1: Hè? Waar dat?
0: Ja, daar.
1: Hé, hey, gast. Waarom draagde jij, godverdomme, een t-shirt van Metallica?
2: Ik heb die gekocht bij de A&M.
1: Gekocht bij de A&M, of wat?
2: Ja.
1: Gast, hier zie.

0: een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
1: Studio Brussel, live.

to me. I need it so bad. Oh, mean it to me. I need it so bad.

0: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatke, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.

0: gewone prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik dacht van chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Dat wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
4: Life is music. Life is music.
5: Studio Brussel.
6: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Rode Duivels hebben hun plicht vervuld in de laatste WK-groepsmatch tegen Nieuw-Zeeland. Het werd 1-5. Tom Boudewil in Vancouver. De Belgen waren niet goed aan het WK begonnen, maar hebben nu toch gedaan wat ze moesten doen.
7: Ja, en zelfs de groepszegen gepakt. Kijk eens aan, het kan plots heel snel gaan naar die twee gelijke spelen. Na kritiek ook wel, maar vandaag 5 doelpunten gemaakt. En het konden er nog meer geweest zijn, want de Nieuw-Zeeland was heel zwak. Het was amper 1-0 na een eerste helft eenrichtingsverkeer. Trossard scoorde net voor het half uur. En de doelpunten vielen dan nog in de tweede periode. Een 2-0 ook van Trossard. Kevin De Bruyne voor de 3-0. Lukaku als invaller 4-1. En Salemaker ook als invaller. Dat was ook een 5-1. Tussendoor even stress omdat de Just 3-1 ervan maakte. En zo België geen groepswinnaar zou worden. Maar dat hebben de Rode Duivels dan helemaal recht gezet. En zij gaan dus als groepswinnaar door naar de 16e finales.
6: Eind goed, al goed. Dankjewel Tom in Canada. Het was vroeg opstaan voor supporters van de Rode Duivels, maar ze zijn toch op veel plaatsen samengekomen om de wedstrijd te volgen. In Dilbeek hebben zowat 500 mensen de wedstrijd op straat op een groot scherm gevolgd. Peter de Kroebele staat ertussen. Uitbundige sfeer, veronderstel ik?
8: Wel, het is al een beetje rustig, al bij al. Ze zijn een beetje stilgevallen. Het was inderdaad voor velen vroeg opstaan. Er zal wat vermoeidheid in zitten. Maar hier dus midden in een woonwijk, in de feestzaal of aan de feestzaal van een café. Koffie, ontbijt, spek, eieren. Maar ook bier heb ik gezien. En ik heb zo'n beetje het gevoel dat bier zou blijven vloeien de rest van de voormiddag. Heel geestige, leuke sfeer. Jong en oud hier tezamen. Samen genieten van voetbal. De beleving zoals het hoort. En dat midden in Dilbeek. Een mooi moment, denk ik, voor veel voetbalfans. Toch zeker zij hier waren.
6: Dankjewel, Peter. Het Amerikaanse leger heeft gisteravond luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er zijn onder meer Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones gebombardeerd. Volgens president Trump heeft Iran gisteren een vrachtschip aangevallen in de straat van Hormuz en daarmee het staakt het vuren geschonden. De Amerikaanse aanvallen op Iran waren een vergelding, zegt Trump. Venezuela in Zuid-Amerika is getroffen door een naschok na de twee zware aardbevingen van 2 dagen geleden. Het dodental van die dubbele aardbeving is intussen gestegen naar 920. En volgens de VN zijn er ook nog 50.000 mensen vermist. Het is nog altijd drukkend warm vandaag tussen 28 graden aan zee en 39 in Limburg. Vanavond en vannacht kans op zwaar onweer met hagel en rukwinden. Morgen trekken die onweersbuien weg en dan wordt het droger en minder warm. Meer in onze apps van Sportza en VRT Nieuws.
9: Merci Sophie, ik heb nog altijd kippenvelden van. Zeg maar.
4: Studio Brussel. Rick staat op.
9: Yo.
4: Rick Boy.
9: Volgens mij zijn er nog nooit zoveel Belgen wakker geweest op een zaterdag om 7 uur. Eindelijk konden ze scoren, onze Rode Duivels. En wel 5 keer goeiemorgen.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

blijft een van mijn favoriete bands, Fountains of Wayne. En zo wordt het 6 over 7. Ja. 1-5 tegen Nieuw-Zeeland. Fantastisch, toch?

grote oef. Wie heeft er ook gekeken, dan kunnen we het even nog over hebben hier. Een hele goede morgen, liefste vroege vogelaars. Het is zaterdag, dag 11 intussen van die hittegolf. De laatste dag van de hittegolf, of toch boven de 30 graden. Nog één laatste keer ook mag ik samen met u opstaan. Nog één keer de zaterdag fanclub. Voor wie al vroeg aan het werk is of gaan lopen voor het nog een keer hit wordt. Uiteindelijk heb ik dit trouwens 2 jaar mogen doen op zaterdag. Waarvoor dikke merci aan iedereen die luistert. Dat had ook 10 jaar mogen zijn. Dus even goed vind ik dat jammer, maar lang niet zo jammer als hoe Bart de Wever zich voelt bij het officiële WK-lied. Ja, Bart de Wever die gaf deze week zijn mening over het nummer Kiss the Grass van Sylvie Kreuz en Romeo Elvis. Er wordt Frans in gezongen en Engels, maar geen Nederlands. Geen rood, geel, zwart, de kleuren van ons hart, zoals bij Sergio. En dat vindt onze premier heel jammer, dus. Maar ja, 1-5.

0: Samen wakker worden op zaterdag 27 juni, de verjaardag van Rode Duivel Alexis Salamakers. Studio Brussel. Heeft hij toch wel niet daarnet nog gescoord? Zeker de laatste goal van de Rode Duivels was van de jarige Salamakers 1-5. Even naar Camille, goedemorgen. Even, Camille, ben je daar?
1: Ja, ik ben hier.
0: Yes. Camille Koopmans van het event Bar West in Sint-Truiden. Bar West vertoont ook de WK-match op groot scherm op de Groenmarkt daar. Ook in de vroege uurtjes toch, hè, Camille?
1: Dat klopt. We hebben hier de voetbal uitgevonden. Super sfeer. 2000 man aanwezig.
0: 2000 man. Hoe krijg je dat gemanaged? Ja.
1: Oh, we hebben ons best gedaan. We hebben gratis ontbijt uitgedeeld aan, aan een 800 man. Sfeer, muziek, animatie, op en top.
0: En was de sfeer op het einde, ongetwijfeld goed, maar was die in het begin ook al zo stevig? Geloofde jouw publiek er daarin?
1: Ja, op het begin waren de mensen twijfelachtig, maar toen de eerste goal viel, zat de sfeer al er al meteen in. En ja, zo volgden er nog 4 andere goals, dus we zijn super blij met het resultaat.
0: Hey, Camille, trouwens, supporter, gebeurt er iets met een pintje? Was dat dan nu met vooral veel koffie of toch wel wat pintjes om 5 uur s'nachts?
1: Ik heb toch wel een paar pintjes voorbij zien komen.
0: Hoe heb je het zelf beleefd eigenlijk? Heb je zelf iets kunnen zien van de match of niet?
1: Ja, we hebben zeker samen de match gekeken. Ik heb zelf ook een ontbijt uitgedeeld. Maar ja, het scherm is groot genoeg voor heel de match mee te volgen. Dus het was een beetje multitasken.
0: Onze Rode Duivels moesten eigenlijk stevig winnen om zeker te zijn van door te gaan. En ook liefst die eerste plek. Was er veel hoop daar in Sint-Truiden?
1: Ja, dus er was 2000 man aanwezig. We kijken nu al uit naar de volgende match die volgende week gespeeld gaat worden. Mm-hmm. En die gaan we natuurlijk ook weer uitzenden hier op de Groenmarkt op het grootscherm.
0: Hoe is de sfeer nu? De match is nu ongeveer een kwartiertje gedaan. Gaat het feest nog door?
1: Het feest gaat nog door. De muziek staat hierop. Ook onze wekelijkse markt gaat nu zo meteen beginnen. Dus de Haspengouwmarkt. Allemaal marktkramers zijn aanwezig. Dus de sfeer wordt verlegd naar de markt. En super.
0: Camille, veel plezier daar in Bar West in Sint-Truiden. Nieuw-Zeeland, België 1-5. Yes.
2: Volg het WK. Elke dag op VRT Max. Of in de app van Sporza. De beste muziek.

0: hotshot komt deze week van Charlie XCX. Studio Brussel. Rick staat op. Luisteraar Oksana stuurt via onze app, de app van Studio Brussel, dat ze het heel gek vond om op een vol terras te zitten al om 4 uur. Dat deed zij in Neerhouteren. Oksana, ik heb hier zelf helemaal alleen gekeken op een lege redactie, maar ongetwijfeld evenveel kippenvel hier. Hey, het is zaterdag en niet vergeten, er is elke zaterdag een garantie. Voor 7:30 laat ik 1 gat in de playlist. Welk nummer wil jij in dat gat horen? Je mag een verzoek sturen, misschien ook liefst iets om te vieren dat we 1-5 hebben gewonnen tegen Nieuw-Zeeland. Welk verzoek wil jij horen? Laat maar weten. Kan ook in de app.
1: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
2: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Het zijn Creation Days bij Vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.

0: vervanger Jens Selassou. We zitten het laatste weekend in van het schooljaar. En we gaan nog één keer richting 39 graden vanmiddag in het binnenland. Hou daar rekening mee.
1: Een sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.

0: zelf zo pas. Maar ik volg je wel op.
1: Ik hoor wel dat de stress goed meevalt.
0: Ja.
1: Heb je dan tijd gehad om...
0: Ik heb niet zo heel veel te slapen.
1: Huh? Maar... Nee, heb je de match gezien dan?
0: Nee, ik heb een stukje gezien. maar ik dacht, vannacht ga ik ook al niet te veel slapen.
1: Ja.
0: Ik dacht, ik probeer nog wat mee te pitten van de slaap dat ik dan kan krijgen. Maar de match niet voor...
1: Ja, zeker. Matthijs, waar kijk je op jouw trouwdag vandaag het meest naar uit? Naar welk moment?
2: Ik denk de ceremonie.
1: Ja?
2: We hebben net een heel mooie ceremonie in elkaar gestoken. Vooral ook met de vrouw. Ik heb daar echt heel veel werk aan gedaan. Dat is zeer prettig. Alle vrienden gaan eigenlijk naar haar. Daar kijk ik wel naar uit. Het wordt echt een heel mooi moment.
1: Oh. Ik voel ook hoe verliefd dat je bent. Zeg, en het beste moet nog komen hier op de radio natuurlijk. Mag jij ook gewoon een plaat kiezen? Want je hebt een nummer om te vieren dat de Rode Duivels gewoon hebben. Maar ook omdat je trouwt. Wat wil jij horen?
2: Yes. Time to Dance van Paul Kalkbrenner. Ik denk dat dat aan de sfeermaker is.
1: Absoluut. Matthijs, proficiat en veel plezier vandaag. Hè.
2: Yo, merci Rick. Ciao.

Twee over half acht met Joe. Je hebt onlangs misschien ook gehoord dat er een grote biopic werd gemaakt over Madonna. Dus een biografische film, zoals die over Michael Jackson. En daar werd al veel naar uitgekeken, want ja, wat een tijdloos icoon. Maar nu heeft ze deze week zelf aangegeven dat het allemaal een pak te duur is. En dus voorlopig geen biopic. Ik heb wel Holiday voor u. We zetten de zomervakantie in met Madonna.

0: wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
3: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Defensie doen we alles. Alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
6: Mannekes! Bombikies! Grote zomerklus bij Jamma!
7: En wij klussen allemaal mee.
8: Met 20% korting, hè?
6: En op wat?
7: Op alles.
6: En wanneer?
7: Nu zondag.
6: Wie klust er allemaal mee?
7: Wij klussen allemaal mee.
9: Hoe maakt je het?
10: Samen met Gamma. Gamma.
9: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

Yes, goedemorgen. Als je werkt vandaag, dan ben je voor één keer niet alleen wakker. Met al die Duivels-fans. Ik weet ook niet hoe Sugar Babes en Robbie Williams trouwens vanmiddag op Antwerpen linkeroever gaan geraken, maar met de tram zal het zeker niet zijn. Vandaag Life is Life op Park Middenvijver met middags tijdloos talent uit eigen land, Ozark Henry.

0: veel luisteraars lekker vroeg wakker. Het is zaterdag 27 juni. Goedemorgen.
1: Studio Brussel. Rick staat op.
0: Ja, als je de Rode Duivels wilde zien, moest je dus al om 5 uur uit je bed. Maar het was dan ook een belangrijke wedstrijd. Geëindigd op een grote oef na de voorbije 2 weken. Oef, want België heeft eindelijk kunnen scoren op het WK. Ze zijn zelfs groepswinnaar geworden. En dat was het ideale scenario. 1-5 tegen Nieuw-Zeeland. Met 2 keer Trossard, 1 keer De Bruyne, 1 keer invaller Lukaku. En dan nog een eindgoal van de jarige invaller Salemakers. Reacties van die Duivels hoor je dadelijk in het nieuws van 8 uur. Ja, de Rolling Stones, die ga je eerst horen. Ze hebben gisteren 2 nieuwe nummers losgelaten op de wereld. Die kunnen niet stoppen, die mannen. Waarom zouden ze ook eigenlijk? Dit is een van die 2. Gezellig nummer, Jealous Lover. MUZIEK

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Ondertussen bij vak...
2: 1347 euro.
3: Minder.
2: 1256 euro.
3: Nog minder.
2: 1127 euro.
3: Toch nog altijd minder. Allee, snel, snel.
2: 1098 euro.
3: Oh, spijtig.
1: Het zijn Creation Days bij Fak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie. Fak.
4: Frisco's, lekkere Frisco's. Overheerlijke Frisco's.
5: De Frisco's, die zijn er al.
4: Frisco's.
5: Nu nog de zomerhit. Kies mee, de hit van deze zomer.
4: Frisco!
5: Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
6: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
7: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: Studio Brussel. Een hele goede morgen, het is 8 uur. Hier is Toon Janssens.
9: De Rode Duivels zijn toch nog groepswinnaar.
10: Hier is Salemakers met de plaatsbal. Hij gaat er ook in. Hij gaat er ook in. Salemakers doet er nog eentje bij. 5-1.
9: De Rode Duivels hebben hun laatste WK-groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland gewonnen met 5-1. Dus dankzij deze overwinning zijn de Duivels alsnog groepswinnaar. Een verslag van Tom Boudeweel.
11: De grote ommekeer in één wedstrijd. Eindelijk de weg naar het doel gevonden. Eindelijk de eerste overwinning. En kijk eens aan, ze waren groepswinnaar nog door het gelijkspel bij Egypte tegen Iran. België mag ze ook in Seattle blijven. 5 doelpunten dus, maar dat hadden er gerust 10 mogen of kunnen zijn. Want Nieuw-Zeeland was echt zwak, liet veel ruimte en stelde aanvallend niets voor. Trossard was de man van de match met een doelpunt voor en eentje na de rust. De Bruyne en de invallers Lukaku en Salemakers maakten de andere goals. Just prikte even tegen. En zo kan het toernooi na een gemiste start echt beginnen voor de Duivels. De tegenstander in de 16e finales is nog niet gekend. Dat wordt Zuid-Korea, Senegal, Ecuador of Oostenrijk.
9: En Kevin De Bruyne was achteraf blij dat de Duivels eindelijk hebben kunnen winnen op het WK, maar voor een feestje is het nog te vroeg.
12: Feest is te veel. Natuurlijk zijn we gelukkig, omdat we weten dat we na twee speeldagen er niet top voor stonden. Maar uiteindelijk, met de score van de andere match, komen we op die eerste plaats. Dus we kunnen op zich in Seattle blijven, wat op zich goed kan zijn. Maar ja, nu komt een ander toernooi. Je hebt de groepsronde, nu is het uitschakeling in één match. Dus nu begint het pas.
9: En op veel plaatsen hebben fans van de Duivels de match gevolgd vanochtend vroeg. Op een groot scherm, ook in Dilbeek, waar in het centrum zowat 500 supporters samenkwamen. En zij waren natuurlijk ook blij, maar ook een beetje vermoeid.
13: Superleuk, er was ook veel volk, had het niet verwacht. Heel leuke ambiance ook. 5 uur 's ochtends en een mooi weertje. Meer moet dat niet zijn.
14: Maar ik vind het uniek, zeker dat de kids ook ermee uitgekropen zijn deze ochtend. En dat een mooie mix is met jong, oud, jeugd dat uitgegaan is waarschijnlijk van de nacht en hier geraakt is.
15: Wij zijn rechtstreeks van een 5 afgekomen, dus nu een dutje doen. Een klein beetje slapen, ja, toch.
9: En dan iets anders. Het Amerikaanse leger heeft gisteravond luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Ze hebben onder meer Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones langs de kust gebombardeerd. Het zou gaan om een vergeldingsaanval voor de aanval gisteren op een vrachtschip dat door de straat van Hormuz was gevaren. Volgens de Amerikaanse president Trump zat Iran achter die aanval en hebben ze daardoor het staakt het vuren tussen de VS en Iran geschonden. Het noorden van Venezuela is getroffen door een naschok na de 2 zware aardbevingen eerder deze week. Er zijn nu al 920 doden geteld, maar er zijn nog altijd 50.000 mensen vermist, zegt de hulpcoördinator van de Verenigde Naties.
16: We are getting reports from our teams on the ground. We've got hundreds of people in country of the voices they're hearing calling for help right now. And we've got to get as many boots on the ground over the next few hours and save as many lives as we can. And we'll do that.
9: Het is nog altijd drukkend warm vandaag. Tussen de 28 graden aan zee en 39 graden in Limburg. Vanavond en vannacht kans op zwaar onweer met hagel en rukwinden. Morgen trekken die onweersbuien weg. Dan wordt het droger en ook iets minder warm.
17: Camping of glamping. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Rick staat op.
8: Yo, yo.
17: Rick Boy.
8: Dag 11 van de hittegolf. En het zal de laatste zijn waar we over de 30 graden gaan. We kunnen bijna afkoelen. Tot aan de volgende hittegolf. Waarschijnlijk goedemorgen.
17: Je luistert naar Studio Brussel.
18: Life is music.

5-1, dus er zijn weinig betere manieren om te vieren dan met muziek. Persoonlijk word ik altijd blij van Bruno Mars voor hij grijs gedraaid wordt. En dan zelfs eigenlijk ook nog altijd, sorry. On My Soul is de titel van zijn nieuwe single, die ken je mogelijk al. Van op zijn album, het blijkt ook echt een fan-favorite, dus daarom als single, het gaat over het eeuwig loyaal zijn. On My Soul.

0: Oh lord, het is bijna 7:15. Goedemorgen.
1: Studio Brussel.
2: De festivals zijn er!
0: De hobby's, de examens en het schooljaar, ze lopen allemaal af dit weekend of de komende dagen. Ook op het werk, minder collega's hier en daar toch. Hè? Typisch zo'n periode, dus hopelijk heb jij tijd af en toe voor wat concerten of festivals tussendoor. In Mechelen is er op het eind van de zomer Maandrock met een warmste feestpodium, waar twee collega's / partners in crime alles uit de kast gaan halen. Uit de platenkast, wil te verstaan. Stijn van de Voorde en Thibaut Christiaanse die staan daar op zondag 30 augustus. En ik doe een gokje, Oasis zal daar niet ontbreken.

0: gesneden aardbeien.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà.
3: Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
4: En ook uw budget vakantiepech?
3: Wat?
4: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
3: Oh nee?
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
7: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
8: Wilt jij met mij een meloen delen?
9: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen.
10: Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkocht.

hand omhoog. Wie gaat er vanavond vieren dat de hitte even gaat liggen de komende dagen? Ja. Het is veel geweest, hè. Veel zweet. Overal zweet, eigenlijk. En ja, we verwachten nu wel wat onweer vanavond, maar voor wat hoort dat natuurlijk. Mocht jij een feestavond tegemoet gaan, dan heb ik een tip. Je weet dat er ook elke zaterdag de afrekening is op Studio Brussel binnen anderhalf uur. Maar er is ook een nieuwe afspraak die nog niet iedereen kent. Must hear, vind ik, als je topsfeer wilt op de achtergrond vanavond. Oens Summer Anthems, elke zaterdagavond vanaf 8 uur. Met vanavond een guestmix van Reinier Zonneveld.

jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush. Het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zei jij toch niet?

0: Blijf zeker luisteren, want er is fantastisch War on Drugs nieuws, als je het nog niet kent. Blijf hier bijna 8:30. Hey, daar is Toon Janssens van VRT Nieuws.
1: Goedemorgen.
0: Toon, ik kan al raden wat het belangrijkste nieuws is.
1: Ja, de laatste groepswedstrijd van de Rode Duivels op het WK, dat was er één tegen Nieuw-Zeeland. En de Duivels hebben die wedstrijd gewonnen met 1-5. En dankzij deze overwinning is België toch nog groepswinnaar. En dat is belangrijk voor de volgende wedstrijd, in de 16e finale dus. De tegenstander daar is nog niet bekend. Dat wordt Zuid-Korea, Senegal, Ecuador of Oostenrijk. En iets anders, het Amerikaanse leger heeft gisteravond luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het zou gaan om een vergeldingsaanval voor de aanval van gisteren op een vrachtschip dat door de straat van Hormuz was gevaren. Volgens de Amerikaanse president Trump zat Iran achter die aanval op dat vrachtschip en hebben ze daardoor het staakt het vuren tussen de VS en Iran geschonden.
0: Ook belangrijk, hoe zit het met die hittegolf?
1: Drukkend warm, ook vandaag nog tussen de 28 graden aan zee en 39 graden in Limburg. Vanavond en vannacht wel kans op zwaar onweer met hagel en rukwinden. Dan.
0: Merci, Toon. Straks meer nieuws om 9 uur.
2: Rick staat op. Studio Brussel. Life is music.
0: Ik heb fantastisch War on Drugs nieuws beloofd. Als je het nog niet hebt gehoord, Rock Werchter en Studio Brussel nodigen jou uit op een generale repetitie. Je kan op de eerste rij gaan staan bij de War on Drugs repetitie. Exclusief vlak voor de band op Werchter gaat staan. Wat moet je doen? Maandag luisteren. Win dan jouw plaats op die generale repetitie.

Wat een song. 17 Going Under stond in de laatste tijdloze 100 al op 88. Sam Fender. Heel sympathiek dat ik nog één laatste keer met jou mag opstaan op zaterdag. En jij en ik zijn in aangenaam gezelschap van Zornik. Die komen eraan na een nummer van Redbone uit 1973. Maar op TikTok hoor ik het nog minstens één keer per week passeren. Come and get your love.

0: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
1: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
1: Els, waar zeg jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
1: Zeg, iemand een tong gehoord?
0: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
1: Ah, zalig.
0: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie. Doe, doe. Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
2: Mijn koersfiets is helemaal op de klop.
0: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
2: Zelfs met een helm is gek.
0: Etias. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
3: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
4: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
3: In Libelle naar...
4: De vijf beste looks van nu.
3: In Feeling of naar...
4: De hotste adresjes in je buurt.
3: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
5: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesjes zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt je toch niet?
6: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.

kwart voor negen. De ene helft van Vlaanderen heeft zoals elke zaterdag uitgeslapen. Maar de andere helft van Vlaanderen... Studio Brussel. Die is al om 5 uur opgestaan. Ja, het was om 5 uur die belangrijke match van de Rode Duivels. En oef, oef is wat het hoort vanmorgen. Eindelijk heeft België kunnen scoren op het WK. Groepswinnaar geworden zelfs. En dat was het ideale scenario. 1-5 tegen Nieuw-Zeeland met 2 keer Trossard, 1 keer De Bruyne. Lukaku ook gescoord als invaller. En dan nog een eindgoal van de jarige invaller Salemakers. Die was trouwens alleen maar jarig voor ons hier, want hij daar in Amerika nog niet. Next in de playlist, Ize met Kit. Goedemorgen.

0: Knock it up.
1: Foei, voor dat taalgebruik. Dat zou Peter van den Bemt zeggen, de voetbalcommentator. Foei.
2: Studio Brussel. Rick staat op.
1: Nog één keer gaat het drukkend warm zijn vandaag. Tussen 28 graden aan zee en 39 graden in Limburg. En ergens daartussen heb je de rest van Vlaanderen en dus ook Steenokkerzeel. Of zoals Nederlanders altijd zeggen, is wel opgevallen, Steenokkerzeel. Heel raar. Maar daar wordt het dus ook onstuimig op een goede manier. Cassius, het Franse duo, staat op Paradise City vandaag. En wij gaan hier vanmorgen al wat proeven van een stomende set die het sowieso kan worden en zal worden. Proeven van I Love You So. Goedemorgen. 8 voor 9.

0: is van Betty's grote zomerklus bij Jamma.
1: En wij klussen allemaal mee.
2: Met 20% korting, hè?
0: En op wat?
1: Op alles.
0: En wanneer?
1: Nu zondag.
0: Wie klust er allemaal mee?
1: Wij klussen allemaal mee.
3: Zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
6: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
5: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
6: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
5: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
7: Jo, wat bedoel je daarmee?
8: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
9: De koers in je oren, met dank aan Skoda. Supporter van de grootste fietsfamilie.
10: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
11: Ja, naar niks, hè, want wij hebben geen tablet, geen koptelefoon.
10: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
11: Allee.
9: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
12: Goedemorgen, het is 9 uur.
13: VRT Nieuws.
12: Met Toon Janssens.
14: De Rode Duivels verslaan Nieuw-Zeeland.
15: Hier is Salemakers met de plaatsbal. Hij gaat er ook in. Hij gaat er ook in. Salemakers doet er nog eentje bij. 5-1.
14: De Rode Duivels hebben hun laatste WK-groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland gewonnen. Het werd dus 1-5 voor de Duivels en dankzij deze overwinning zijn ze alsnog groepswinnaar. Leandro Trossard scoorde de twee eerste doelpunten en werd achteraf ook verkozen tot man van de match. Trossard was blij dat het uiteindelijk dan toch gelukt is om te scoren.
16: Ja, inderdaad. Ik creëerde al wat kantjes op begin. Bal op een paal, dan die penalty net niet gegeven. Like, op dat moment spookt er toch even door je hoofd van... Het weer net niet, maar we zijn blijven aanvallen, blijven kansen creëren en uiteindelijk is die goal gevallen en dan zie je dat de openingen kwamen en dan ja, is het mooi om zoveel doelpunten te maken.
14: En op veel plaatsen hebben fans van de Duivels de match gevolgd op een groot scherm vroeg in de ochtend. Ook in deel B kwamen zo'n 500 supporters samen. En de hoop op een goed WK is weer helemaal terug.
17: Oh, echt super fier. We hebben het gemaakt. Eerst veel beter dan tweede plaats, dus ik ben zeer blij. 5 goals, dat is echt een fantastische match.
18: Ik had eerst niet zoveel hoop, maar nu, ja, het was wel een leuke match.
19: Het gevoel dat het toch eindelijk gedaan is, dat we de groepsfase overleefd hebben en dat we toch naar de volgende ronde kunnen.
3: Wel, de vorige twee matchen geloofde ik er ook in. Het is er niet altijd uitgekomen en vandaag is het er tegen Nieuw-Zeeland wel uitgekomen. Dus goed gevoel.
14: De Duivels zijn dus groepswinnaar en dat is belangrijk voor de volgende ronde, de 16e finale. De tegenstander is wel nog niet bekend. Dat wordt Zuid-Korea, Senegal, Ecuador of Oostenrijk. Het Amerikaanse leger heeft gisteravond luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het heeft onder meer Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones langs de kust gebombardeerd. Gisteren werd een vrachtschip aangevallen dat door de straat van Hormuz was gevaren, de belangrijke vaarroute. En volgens de Amerikaanse president Trump zat Iran achter die aanval. Volgens de VS heeft Iran dus het staakt het vuren tussen de VS en Iran geschonden. In het noorden van Venezuela is er een naschok geweest na de twee zware aardbevingen eerder deze week. Er zijn nu al 920 doden geteld en er zijn ook nog altijd 50.000 mensen vermist. Het weer nog, het is warm vandaag, drukkend warm. Tussen de 28 graden aan zee en 39 graden in Limburg. Vanavond en vannacht kans op zwaar onweer met hagel en rukwinden. Morgen trekken die onweersbuien weg, dan wordt het droger en ook iets minder warm.
6: Rick staat op.
12: Jojo, nog één keer een gewone zaterdag en dan eindelijk die vakantie waar jij misschien wel naar hebt afgeteld. Hier bij ons is het simpel, elke dag festival. En er bent nu Queens of the Stone Age.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music.

1-5 is het dus geworden bij Nieuw-Zeeland-België. Vanmorgen vroeg tussen 5 en 7. Trossard scoorde 2 keer. En dan ook Lukaku, De Bruyne en Salemakers. En ineens krijgt een land weer hoop. Of ik toch, dat is crazy, hè, voetbal.

0: Lokerse feesten. 10 dagen feest op de Grote Kaai in Lokeren. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Met onder meer Lenny Kravitz, Oscar and the Wolf, Zwang Regie, The Streets, Tom O'Dell, Lost Frequencies, Dropkick Murphys, Xavier Rudd en Editors. Tickets en info, lokersefeesten.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie, ikke?
4: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
5: Maar echt?
4: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
5: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
4: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
5: Wow.
4: Op sunweb.be.
6: Brico, Brico City
7: en Brico Planet
6: zijn nu zondag open.
7: Krijg dankzij je getrouwheidskaart €30 korting per aankoopschijf van €100.
6: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.

zal wel zijn. Voor hetzelfde geld riepen we nu Garcia buiten. Maar het is 1-5 geworden bij de Rode Duivels in de vroege ochtend tegen Nieuw-Zeeland. We gaan door naar de 16e finales als groepswinnaar. En dat was het meest ideale scenario. Dus bloemen voor Garcia. Bloemen. Of in zijn taal, de fleur. Je hoort het verrassende nieuwe duo Tovelo en Stromae.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen. Studio Brussel, live.

0: Luister, Veerle uit Aalst is goed bezig. Ze heeft ook een tip.
1: Studio Brussel. Rick staat op.
0: Het is 9:30. Goedemorgen. Ja, Veerle die stuurt in onze app dat het lekker cool is bij het Rode Kruis. Plasma geven is een ideale activiteit tijdens een hittegolf. Zeker waar. En ja, het wordt vandaag weer drukkend warm begaan. Van 22 graden aan zee tot in Limburg 39 graden. En voor de rest iets daartussen. En in de ochtend een vrij grote kans op Proto J op je radio. Who knows? Moet ik spelen natuurlijk als amuse van Couleur Café Warm. Want daar kan zien.
1: Studio Brussel.
2: Rick staat op.
1: Goedemorgen.

0: En de zomervibes gaan gewoon verder met Lauryn Hill na dit.
1: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel, just?
2: Oh, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, oh, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
4: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
5: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
6: 30 ideeën voor pastaschotels
5: in Libelle Lekker naar
6: de 5 beste beleggingen van het moment
5: in Trends of naar
6: Belgische politiek achter de schermen
5: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
7: Studio Brussel.
8: Yo, look back on the book.

0: 10:15 op zaterdag. Dat wil zeggen 9:45 de afrekening met jullie 30 meest gestemde lievelingsnummers van het moment. Die hoor je hier binnen een kwartier.
1: Studio Brussel.
2: Luister naar Studio Brussel
1: en win jouw ticket voor de beste festivals.
0: Voor muzieklovers is de dinsdag tegenwoordig wel een heel dierbare dag. En komende dinsdag is dat niet anders. We geven een hele dag nog tickets weg voor Rock Werchter. Dinsdag is dat, hè. C-Mat zal niet meedoen aan onze Ticket Tuesday. Ze zal niet proberen winnen als luisteraar. Dat zou me ook echt verbazen. Ook al simpelweg omdat C-Mat geboekt is als artiest. En zo heb jij dinsdag meer kans om te winnen. Dank u wel, C-Mat. Volgende zaterdag staat ze in de Club C. Ik heb nu al een live track om in de stemming te komen. Take a sexy picture of me.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en win jouw tickets voor de beste festivals.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.

0: met onze Noorderburen van Another. Dansen we in rechte lijn naar een zomer vol zalige muziek. Allemaal een hele goede morgen.
1: Studio Brussel.
2: Rick staat op.
1: Rick Boy.
0: Deze week was er leuk nieuws voor wie ook graag role model hoort. Die komt volgend jaar naar Vorst Nationaal op een maandag, 15 februari. En deze meezinger was tot nu toe zijn meest virale hit Sally When the Wine Runs Out. Hey, tot de volgende keer. Eline Doge komt eraan met de afrekening na het nieuws van 10 uur. En dit was Rick staat op. Ik ben 2 jaar heel graag opgestaan op zaterdag samen met u. Dus merci.

0: deze gaan we promo koken.
1: Ik dacht van chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
1: Daar wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de superplus deals van De Leize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
2: Lotto is op zoek naar een tong.
3: Dat heb ik.
4: Affirmatief.
2: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
4: Absoluut.
2: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
5: Een mocha banaan salami smaak.
6: Sessimo.
2: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 7 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
7: Eén film. Eén uitzonderlijk formaat. Eén plek in de Benelux.
8: Help me go home.
7: Beleef die Odyssey van Christopher Nolan in IMAX 70 mm film. Exclusief bij Kinepolis Brussel. Vanaf 15 juli. Reserveer nu je tickets op kinepolis.be.
9: Voilà, we hebben alles om morgen te vertrekken.
10: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
11: Ik wacht op de solden, schat.
10: Ja.
12: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
13: Mannekes, bombeties, grote zomerklus bij Jamma.
14: En wij klussen allemaal mee.
15: Met 20% korting, hè?
13: En op wat?
14: Op alles.
13: En wanneer?
14: Nu zondag.
13: Wie klust er allemaal mee?
14: Wij klussen allemaal mee.
16: Zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
17: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
18: Studio Brussel.
19: De afrekening.
18: Eline Dogen.
20: De Rode Duivels zijn groepswinnaar. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels hun laatste groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland gewonnen met 1-5. Speler Jeremy Doku is blij dat de Duivels dankzij hun aanvallend spel eindelijk hebben kunnen winnen op het WK. Vorige zondag was hij zelf nog naar Londen gevlogen om zijn vrouw bij te staan bij de bevalling van hun zoontje. Hij heeft weinig last gehad van dat over en weer vliegen, al was het toch lastig om meteen weer te spelen, zegt hij.
21: Ik heb niet veel getraind de laatste dagen, dus dan terug spelen is... Niet altijd makkelijk, maar ik ben wel blij met wat ik heb kunnen tonen en de ploeg heb kunnen helpen.
20: Dankzij deze overwinning zijn de Rode Duivels dus groepswinnaar. Dat is belangrijk voor de volgende ronde, de 16e finale. De tegenstander is nog niet bekend. Dat wordt Zuid-Korea, Senegal, Ecuador of Oostenrijk. De Vlaamse regering wil bijna 300 hectare aan gebieden aanduiden als watergevoelige opruimtegebieden. Dat wil zeggen dat er niet meer op gebouwd mag worden om het risico op wateroverlast bij overstromingen bijvoorbeeld te beperken. De gebieden moeten dienen voor onder meer landbouw, recreatie of natuur. De eigenaars moeten wel nog verwittigd worden. Het is nog niet helemaal definitief, want er komt ook nog een openbaar onderzoek. De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe hoge invoerheffingen voor Europese landen als die landen een belasting invoeren voor grote techbedrijven zoals Google en Meta. De Europese Unie komt met zo'n belasting op digitale diensten om ervoor te zorgen dat grote techbedrijven belastingen betalen in de landen waar ze ook geld verdienen. De Europese Unie laat weten dat de belasting geldt voor alle bedrijven, ook niet-Amerikaanse. Europa zegt ook dat er snel gereageerd zal worden als de Verenigde Staten toch echt invoerheffingen opleggen. Het weer dan nog. Het is altijd of nog altijd drukkend warm vandaag tussen de 28 graden aan zee en 39 graden in Limburg. Vanavond en vannacht kans op zwaar onweer met hagel- en rukwinden. Morgen trekken die onweersbuien weg, dan wordt het droger en ook iets minder warm.
18: Brussel.
19: De afrekening.
18: Eline Dogen.
1: Ik plak, jij plakt, wij plakken al dagen. En nu plak ik ook nog eens 30 nummers aan elkaar in exact de volgorde waarin jij ze hebt gestemd. We duiken meteen naar water in ze. Even wat afkoelen, zalig. Met Sons op 30. Er is Surfing.
18: Je luistert naar
19: Studio Brussel. Life is music.

zo surfen ze al 15 weken mee in de afrekening. Soms. Zag jouw top 3 er vorige week uit?

0: Wetlag staat al 2 schone weken op nummer 1. Vorige week speelden ze nog een bloedhete. En dan heb ik het eigenlijk niet enkel over het weer. Het was echt een zalige set. Op Pinkpop levert hen dat ook een derde week op nummer 1 op. Of loopt Muse of Young Lean ermee weg? Ik vermoed dat er wel eens iets kan veranderen vandaag. We tellen alleszins samen af tot 12 uur.
1: De afrekening.
2: Studio Brussel.
3: Life is music.
0: En er staan vandaag toch heel wat Belgen onderaan in jouw lijst. Op 29 nu, Oliver Simons met Looper. Alle mooie 12 weken in jouw lijst. 7 plekjes verlies.

0: Joost op Coachella. Jij straks misschien op Couleur Café, Paradise City of Genk on Stage. Het is een zot druk festivalweekend en bloedheet. Goed hydrateren, hè, mannetjes. Zometeen krijg je jouw eerste nieuwkomer. Maar ja, voor elke nieuwkomer moeten we er natuurlijk ook eentje weer inleveren. En vandaag nemen we afscheid van 3 nummers. De ontzettend grave Violet Grohl, die een heerlijke rockplaat uitbracht. En dat op Pukkelpop komt voorstellen. Maar deze Thumb ligt uit jouw lijst. En ook Isaac Rue en Young Hearts horen we vandaag niet meer terug. Net als deze vrolijke zomersingle. Zonde. Want ik vond dat wel eentje die heel erg passend is bij deze hittegolf. Carry On van Django. Ook die ligt eruit. En dan krijg je meteen ook al één van hun vervangers. Jouw eerste nieuwkomer is weer een Belg, Jay Bernard, met 4 in the Morning. Het tijdstip waarop je wel kan buitenkomen deze dagen. Nieuw op 27.
1: De afrekening.

0: Jay Bernard stelt nooit teleur. 4 in the morning is nieuw in jouw lijst. En zo gaan we zometeen nog een paar uurtjes vroeger in de tijd.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.

0: korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
2: Bon, de Nico komt niet.
1: Zij die het vergeten.
2: Els, waar zeg jij?
1: En zij die vergeten te annuleren.
2: Zeg, iemand een tong gehoord?
1: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
2: Ah, zalig.
1: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
3: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.

0: Studio Brussel.
1: De afrekening.
2: Editors stond vorige week voor de 7e keer op Pinkpop. Ook de Nederlanders zijn dus gigantische fan. En volgens mij hebben ze meegestemd voor de afrekening. Want je hoort vandaag niet één, maar twee keer. Ze brachten een nieuwe single uit, The Rush. Waarmee ze ook een nieuwe plaat en een show in de AFAS Dome aangekondigd hebben op 19 februari. Daar kan je al tickets voor kopen.
0: Studio Brussel.
3: De afrekening.
2: Het is jouw tweede nieuwkomer, The Rush op 25.

0: Koffer gestolen in Kreta?
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we...
4: Promo koken?
5: Ik dacht van chili con carne.
3: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
5: Daar wordt chili con serieus veel carne.
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Studio Brussel, live.

En wij hebben jou gemist, Lola Young. Vorige week kwam ze nieuw binnen in jouw lijst. Ze stijgt vandaag 5 plekjes en ik zie ze wel in die top 3 belanden. Zo blij dat ze weer terug is, dat ze weer gezond is. Het nieuwe album van The Strokes zou vorige week zijn uitgekomen. Reality Awaits. Maar die titel hebben ze letterlijk genomen. Want de release, ja, die wait nog 4 weken langer. De nieuwe release datum is 24 juli. Je hoort op 23. Go!

Ik zag vorige week The Cure op Pinkpop. En wauw, ik denk echt dat ik een nieuwe grote liefde heb. Want Robert Smith, wat een top performer. Al 40 jaar op dat podium. En de dankbaarheid, het plezier spatten er nog steeds vanaf. Kon het zo'n schat op dat podium. En ook heel zalig dat een hele nieuwe generatie hem nu ontdekt. Onder andere door Olivia Rodrigo. Die heeft hem onlangs uitgenodigd op Primavera Sound. Om samen hun nummer van haar nieuwste album live te brengen. En dat is een heerlijke samenwerking. De single komt nieuw binnen op 22 in de afrekening. Olivia Rodrigo en Robert Smith. What's Wrong With Me?

0: Jouw top 20 opent Triggerfinger.
1: Studio. Brussel.
2: De afrekening.
0: Dit is True the Beam op 20.

Trigger Finger. Vorige week op Graspop, daar werden ze met veel liefde onthaald, hoewel ze een beetje de vreemde eend in de bijt waren. En ze brachten daar ook een heel mooi eerbetoon aan Lange Pollen. Je hoorde ze op nummer 20 en 19 is voor

van The Haunted Youth op 18 in de afrekening. En binnen exact 1 week wordt dit luid meegekweeld in de barn op Rockwerchter. Waar je trouwens dinsdag tickets voor kan winnen, hè, voor Rockwerchter hier bij Studio Brussel. En ben je er dan al op donderdag op Rockwerchter? Ga dan zeker deze Nieuw-Zeelandse broers checken in de barn ook. Ze klinken als een hele mooie zomerdag. Bellu Brigada, So Cold op 17 in de afrekening.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rockwerchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Come on, dance with me. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rockwerchter.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Zeg dat, Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zalige verjaardagspies.
3: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen, ik al de sweet chili.
2: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
3: Hé, hoe dat?
2: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue.
3: Oh. Ja. Lemmes.
2: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is ze.
5: De Vos Lemmes.
6: De mocktails, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
7: Kies mee, de hit van deze zomer.
8: Santé.
7: Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
9: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
10: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Gepland rondreis? Of spontane roadtrip? Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
12: The Love Tomorrow Summit. Een dag vol keynotes en muziek op het magische Tomorrowland-terrein. Over innovatie, duurzaamheid en welzijn. Met onder andere Mo Gaudat, Kobe Ilse, Netsky, Aida Engberg en veel meer. Laat je betoveren door de Symphony of Unity. En ontdek de Love Tomorrow Summit op 23 juli. Koop je tickets nu op lovetomorrow.com.
13: Brico, Brico City
14: en Brico Planet
13: zijn nu zondag open.
14: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
13: Want zelfgemaakt
14: is slim bespaard.
13: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
15: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
16: Wilt jij met mij een meloen delen?
15: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026. Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
17: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
15: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
17: Ja, ze zijn zeker, want het is echt...
15: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen na.
17: Ah, wat kost dat ongeveer?
15: Well, we maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
17: Ah.
15: Midas, je kan altijd vooruit.
18: Dit is Studio Brussel.
19: Studio Brussel.
20: 11 uur, goedemorgen.
21: VRT Nieuws.
20: Toon Janssens.
22: De politie gaat meer doen tegen phishing. De federale politie richt een nationale cel phishing op om online fraude beter te bestrijden. De cel moet onderzoeken welke georganiseerde bendes of netwerken achter de phishing zitten. Door informatie te bundelen en nauwer samen te werken, wil de federale politie gerichter en efficiënter te werk gaan.
23: Onze nieuwe nationale cel phishing is een belangrijke stap en noodzakelijk om alle onderzoeken die er lopen op de een of andere manier te kunnen bundelen en analyseren. Dus we gaan die gegevens uit die onderzoeken bundelen om op die manier de werkwijze van die phishingbendes en de dadergroepen in beeld te kunnen krijgen. Want het is niet omdat er bijvoorbeeld één feit is met een slachtoffer in West-Vlaanderen, een ander feit met een slachtoffer in Limburg, dat die twee geen verband kunnen hebben met elkaar.
22: Vorig jaar werden er in ons land meer dan 8500 aangiftes van phishing gedaan en dat is zo'n 30% meer dan in 2024. De Vlaamse regering heeft bijna 300 hectare aan nieuwe watergevoelige gebieden aangeduid, waar dus niet meer op gebouwd mag worden om het risico op wateroverlast te beperken. De gebieden moeten dienen voor landbouw, recreatie, waterbuffering of natuur. Dat vertelt minister van Omgeving Joop Roens.
24: Dat zijn gebieden die gemakkelijk overstromen bijvoorbeeld, om die ook te vrijwaren en die dus niet te gaan verharden. Want dat waren potentieel vaak locaties om te gaan verharden, om daar te gaan wonen of industrie te ontwikkelen. Die gaan we dus niet verharden. Dus dat is belangrijk om vooral ook aan waterberging te doen wanneer het met bakken uit de lucht valt. Eigenaars die krijgen dan natuurlijk een vergoeding wanneer hun eigendom in zo'n gebied komt te liggen.
22: De nieuwe watergevoelige gebieden die nu zijn aangeduid zijn voorlopige locaties. Ze zijn nog niet helemaal definitief. De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe hoge invoerheffingen voor Europese landen als die landen een belasting invoeren voor grote techbedrijven zoals Google en Meta. De Europese Unie komt met zo'n belasting op digitale diensten om ervoor te zorgen dat grote techbedrijven belastingen betalen in de landen waar ze ook geld verdienen. De Europese Unie laat weten dat de belasting geldt voor alle bedrijven en dus niet alleen Amerikaanse. Europa zegt ook dat er snel gereageerd zal worden als de Verenigde Staten ook echt invoerheffingen opleggen. Het weer, het is nog altijd drukkend warm vandaag. Tussen de 28 graden aan zee en 39 graden in Limburg. Vanavond en vannacht kans op zwaar onweer met hagel en rukwinden. Morgen trekken die onweersbuien weg en dan wordt het droger en ook iets minder warm.
11: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
4: Studio Brussel.
5: De afrekening.
4: Eline Dogen.
20: Goedemorgen, de laatste snikhete dag. Verkoeling kan ik jou helaas niet brengen. Wel nog 15 coole nummers in de afrekening met nu Foo Fighters, die vorige week Pinkpop op een zalige manier hebben afgestoten. Je hoort Window op 15. Goedemorgen.
4: Luister naar
5: Studio Brussel. Live is music.

Fighters met Window. En die windows kunnen we vanaf morgen eindelijk weer wagenwijd openzetten. Het is... Oh my, zo blij mee. Goedemorgen, we tellen af naar jouw top 3. Die klonk vorige week zo.

0: is het na 2 weken niet eens tijd voor een verandering daar van boven. Op nummer 1, Wet Leg staat daar heel erg goed. Maar Yonglin, die is ook al weken goed aan het stijgen, zou daar ook helemaal niet bestaan. Of is het misschien Muse die vandaag goud grijpt, een dag na de release van hun nieuwe album The Wow Signal. Het zou allemaal kunnen, het wordt nog heel erg spannend. Maar voor we gaan nagelbijten, gaan we eerst nog vrolijk meezingen met Lenny Lenny op 14, Tambourine.
1: Studio
2: Brussel.
1: De afrekening.

Olivia Dean. Ik snap niet zo goed waarom ze over die baby step zingt. Want dat doet ze helemaal niet. Babystapjes nemen. Ze neemt grote passen richting jouw top 3. Ze is weer 7 plaatsen gestegen. En ook Nothing But Thieves blijft stijgen. Je hoort ze zo meteen op nummer 11. Na jouw tweede portie editors.

0: Net niet in jouw top 10, maar wel 4 plaatsen gestegen. Nothing But Thieves en Evolution. En zo is het tijd voor een overzicht.
1: De afrekening 20.

0: Na de winst van de Rode Duivels deze ochtend tegen Nieuw-Zeeland gaan we het zo meteen echt keihard meebrullen. Hè? Kiss the Grass, Allee Allee opent jouw top 10.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando.
1: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. De afrekening. 10.

0: Jouw sterkste stijger stond 2 jaar geleden al eens in de afrekening. En nu doen ze het nog beter. 15 plekken hoger zometeen na Black Box Revelation en Stronger op 9.
1: De afrekening.
2: De afrekening.
1: Studio Brussel.
3: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler.

Leech 93 checken op Rock Werchter. Ze staan daar op het nieuwe Nest-podium dat de Sloop vervangt. Geeft plek aan jong, opkomend talent. En als je ze daar moet missen, dan kan je ze ook zien op 12 juli op Cactus Festival. Het is een band met een gigantisch groot potentieel. Eentje die we zomaar kunnen zien doorgroeien richting Mainstage. Het gaat niet lang duren volgens mij. Leech 93 komt ook nieuw binnen in jouw top 10. Met je nummer Ceiling staan ze op 7.

Beach 93 en Ceilings. Jenna Spyro komt eraan naar deze heerlijke samenwerking tussen Oscar and the Wolf en S10. Safe and Sound op 6.

Shanna Spyro stond een tijdje terug in de AB. Dat bleek toen al veel te klein voor haar. En in maart staat ze dan opnieuw in ons land, in Vorst Nationaal. En ook dat is al helemaal uitverkocht. Dit is Jack White op nummer 4 in de afrekening. God and the Broken Ribs.

0: Affleck, Young Lean en Muse zijn alle drie opnieuw gestemd in jouw top 3. Maar de kaarten zijn geschud. Want we hebben vandaag een nieuwe nummer 1. Wet Leg zakt naar 3.
1: Dit is de nummer 1 in de afrekening.
0: Dit was de nummer 1. Uri is meer dus.

Pop. Munch toe op nummer 3. En jouw nummer 2 is Muse. Ze brachten gisteren een nieuwe plaat uit. De Wow Signal duwt ze 1 plekje hoger in de afrekening. Maar jouw nummer 1. Die is voor Jan Lien. Die hoor je zometeen na Muse en Cryogen op 2.

0: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton, nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Mama, is mijn brood al klaar?
2: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
3: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
1: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
4: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
5: Hoogstraten.
4: Hoogstraten aardbeien.
6: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
7: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
9: 500?
2: Schatje, dat is 25 euro.
9: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
2: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
9: Allee, jong. Gracias, Kate.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Dit is Studio Brussel.
11: 12 uur, een heel goede hitmiddag.
12: VRT Nieuws.
11: Met Ton Janssens.
13: De politie gaat meer doen tegen phishing. Om online oplichting beter aan te pakken, richt de federale politie deze zomer een nationale cel phishing op. Die moet onderzoeken welke georganiseerde bendes of netwerken achter de phishing zitten. Er zal onder meer voor gezorgd worden dat verschillende politieafdelingen beter informatie uitwisselen, zegt de federale politie.
14: Onze nieuwe nationale cel phishing is absoluut een noodzaak om een overzicht te hebben over alle verschillende dossiers, alle verschillende aangiften die zowel bij de lokale zones als door onze federale gerechtelijke politie behandeld worden. Het is niet omdat er bijvoorbeeld een phishing-slachtoffer in West-Vlaanderen is en iemand in Limburg, dat die twee geen verband houden met elkaar. Dus het is echt om die analyse te kunnen doen van de dadergroepen die achter die phishing-campagnes zitten en ook van de werkwijze, de manier waarop ze werken.
13: Vorig jaar werden er in ons land meer dan 8500 aangiftes van phishing gedaan en dat is zo'n 30% meer dan het jaar daarvoor. De Vlaamse regering heeft bijna 300 hectare aan nieuwe watergevoelige gebieden aangeduid waar niet meer op gebouwd mag worden om het risico op wateroverlast te beperken. De gebieden moeten voortaan dienen voor landbouw, recreatie en natuur. Het gaat om open gebieden die dus niet per se woningen zijn, maar wel soms grond waar eigenlijk op gebouwd mocht worden. Dat vertelt minister van Omgeving Joop Roens.
15: Veelal gaat dat toch over gebieden die vandaag bekend staan als gebieden. Ja, als het iets of wat heeft geregend, dan zie je dat dat gebied snel onder water staat. En tegelijk ook vaak gebieden die natuurgebied of landbouwgebied zijn en dat ook kunnen blijven dan. Het zijn vandaag open gebieden waarvan we zeggen we gaan die open houden om van die Vlaamse bodem een spons te maken die voldoende water kan opvangen en die ook ervoor zorgt dat ons grondwaterpeil op niveau blijft.
13: De watergevoelige gebieden die nu zijn aangeduid zijn voorlopige locaties. Ze zijn nog niet helemaal definitief. Supporters van de Rode Duivels zijn opgelucht dat de Belgen na twee keer een gelijkspel op het WK hun derde en beslissende groepswedstrijd dan toch konden winnen. De 1-5 tegen Nieuw-Zeeland werd op verschillende plaatsen in groep gevolgd, onder meer in het Bosuilstadion in Antwerp.
16: Fantastisch, hè? Eindelijk hebben we de Rode Duivels gezien die we lang willen zien, hè? Met grinta, met aanvals, wil, drang. Fantastisch. Goeie match gespeeld.
17: Ja, Lukaku was er. Die was top. Die was goed. Die was geweldig. We love Lukaku,
18: ja,
17: toch?
18: We love Lukaku.
19: Ik hoop dat we dat gewoon kunnen doortrekken naar de volgende rondes.
13: Het weer vanmiddag zonnig en warm. Van 25 graden aan zee tot 38 graden in het oosten van het land. In het noordwesten is er al wel onweer mogelijk. Ook vanavond worden er onweersbuien verwacht met veel regen, hagel en windstoten. Morgen in de namiddag kans op buien in het centrum van het land. En vooral in het oosten is er dan nog onweer mogelijk. Het wordt dan minder warm tussen de 23 graden aan zee en 32 graden in het oosten van het land.
5: Hoogstraten.
4: Hoogstraten aardbeien. Studio. Studio Brussel.
6: Life is music.
4: Marie Neefs.
5: We moeten deze dag nog even doorkomen en dan kunnen we weer uitkijken naar temperaturen waar er weer een 2 vooraan staat. Eerst maak ik nog extra heet met de hotshot naar Mojo.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

0: 23 graden in Oostkamp. Regen en onweer. Wat een verademing. Ah, het is aftellen naar de buien, jongens. Wie had dat ooit gedacht? Opgelet nu, want ik ga er toch nog een paar graden extra bij doen. Want ik heb de hotshot voor jou.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: En die komt deze week van Charlie XCX. En zij brengt ons Spring Summer 26. Wat met zijn zomerse en zwoele vibe perfect aansluit bij deze temperaturen. En Charlie die gaat ook gewoon even de rocktour op. Want ze kiest in haar nieuwe nummers opvallend vaak voor gitaren. Ze zegt ook zelf, I think the dance floor is dead, so now we're making rock music. Daar ben ik het misschien niet helemaal mee eens, of ik koester toch nog een hoop voor die dansvloer. Maar ik heb er zeker niets op tegen dat Charlie XCX eens met de gitaren wil experimenteren, want dat klinkt best goed.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Spring Summer 26.

Soulbeat. Heaven or Hell. Al voelt het hier natuurlijk op aarde even broeierig als in de hel. Ik hoop echt dat je deze zaterdag in een horizontale positie kan doorbrengen. Dat je niet te veel moet doen, vooral. Dit zijn John Summit.

0: binnen 3 minuutjes vertel ik je er alles over na Harry Styles.
1: Rockwerchter 2026. Met op donderdag 2 juli Mumford & Sons, The Lumineers, The Prodigy, Kasabian, The War on Drugs, Tom Smith, Loyal Carner, Elvis Costello en meer. Tickets en info, rockwerchter.be. Samen met Studio Brussel, de festivalzender.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
2: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Welkom, welkom bij ons in Plopsaland.
6: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
7: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
8: Adem uit, Lucie. Ja. En nog.
7: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
8: Blijf gaan.
7: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.

0: mondje. Geen slecht idee bij dit weer. Merci voor de tip, Harry.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win dinsdag jouw ticket
1: voor Rockwerchter.
0: Ja, dinsdag kunnen we je echt gigantisch blij maken, want we geven hier een hele dag tickets weg voor Rockwerchter. En dat is een zaligheid, want het een en het ander is daar al uitverkocht. Dus jij kan er gewoon toch nog bij zijn en op onze kosten. Beter wordt het dus niet. De headliners dit jaar die zijn ook weer niet mis. Mumford & Sons, DXX, 21 Pilots, Gorillaz, The Cure en ga zo maar door. En je kan zondag een levende legende daar ook aan het werk zien in de barn. Want David Byrne van Talking Heads die gaat daar een maffe show brengen. Dus zorg als je een ticket al hebt dat je daar zeker op tijd bent. Hij speelt rond 7 uur. Dat je daar een plekje hebt, want het gaat echt de moeite zijn. En als je nog geen ticket hebt en je denkt, damn, die wil ik wel graag eens zien. Luister komende dinsdag en wie weet ben je er toch nog bij.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en win jouw ticket
2: voor Rockwerchter. Studio Brussel.
1: De festivalzender.

12 augustus gaat er nog eens een zonsverduistering plaatsvinden. En de mannen van Goes die dachten, dat laten we niet zomaar passeren. Dus ze hebben een speciaal evenement voorzien in het OLT in Antwerpen. Waar ze een eclipse-show gaan spelen. Op de planning staat eerst een DJ-set, dan de eclipse samen kijken. Zij voorzien de brilletjes en dan gaat Goes nog een show spelen. Je kan daar nu tickets voor kopen.

0: niet slecht, Pip. Maar ik moet er wel wat voor husselen. En vooral wat centjes voor bij elkaar sprokkelen na de vaccins.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Mannekes! Bombeekies! Grote zomerklus bij Jamma!
3: En wij klussen allemaal mee!
4: Met 20% korting, hè?
2: En op wat?
3: Op alles!
2: En wanneer?
3: Nu zondag!
2: Wie klust er allemaal mee?
3: Wij klussen allemaal mee! Yeah.
5: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
8: Wilt jij met mij een meloen delen?
9: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
10: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush. Het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
11: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
1: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
12: Studio Brussel.

Deesman staat volgende week in Amsterdam. Bruno Mars is op zijn Romantic Tour met die nieuwe plaat The Romantic. En tickets die zijn ondertussen wel hopeloos uitverkocht. Maar ik heb een klein beetje goed nieuws, want ik heb gezien dat er op Ticketswap nog veel te scoren valt. Er hangt wel een prijskaartje aan vast. Maar de moeite om eens te zien, en als Amsterdam niet te ver is, dan zou het wel eens geweldig kunnen worden. En ik heb nog een extra tip voor jou, maar dan moet je je portefeuille wel enorm gaan opentrekken. Maar wie weet, ben jij zo'n superfan en heb je er alles voor over en heb je nog wat spaargeld staan? Wel, dan geef ik je volgende tip, want op 5 juli gaat Bruno Mars samen met Anderson .Paak, met wie hij ook samen Silk Sonic vormt, gaan die samen een exclusieve afterparty geven in een nachtclub in Amsterdam. Jimmy Woo, dat is een legendarische nachtclub die al eens iconische afterparties durfde organiseren. En die ticketverkoop gaat overmorgen van start op 29 juni. Juni, dat is overmorgen. Je kan daar dus gewoon nog tickets voor scoren, maar die kosten wel €250. Kijk, je weet nooit, hè. Je kan het maar proberen. Deze

Precies terug op Pinkpop met Vaccines en Franz Ferdinand stuurt Jana in de app. Ik was enorm onder de indruk. Jonas Blue en Malief die zitten op de Edge of Desire. En dat zitten wij allemaal vandaag wachtende.

0: Brico City
1: en Brico Planet
0: zijn nu zondag open.
1: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
0: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
0: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Exotisch eten op reis, dat kan je slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
3: Op het strand? Nee,
4: dat gaat niet.
2: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
5: Lotto is op zoek naar een tong.
6: Dat heb ik.
7: Affirmatief.
5: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
6: Ja, absoluut.
5: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
8: Een mocha banaan salami smaak.
9: Bon.
5: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 7 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
10: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
11: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep, biep.
10: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
11: Ah ja, oké, maar waar?
10: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
11: Oef.
12: Midas, je kan altijd vooruit.
13: Dit is Studio Brussel.
14: Studio Brussel.
15: 1 uur, goedemiddag.
16: VRT Nieuws.
15: Met Toon Janssens.
17: Verzekeraars verliezen veel geld door oplichting. Belgische verzekeraars zijn vorig jaar voor zeker 181 miljoen euro opgelicht. En het zal waarschijnlijk nog veel meer zijn, want dat is enkel het bedrag dat de verzekeraars kunnen bewijzen. Ze schatten dat de echte schade tot wel 800 miljoen euro kan oplopen. Fraudeurs gebruiken ook meer en meer artificiële intelligentie, zegt de organisatie van verzekeraars Assuralia.
18: Heel concreet gaat het dan over gemanipuleerde foto's, over valse documenten, over valse facturen, gemanipuleerde facturen. Als we gaan kijken wat dat de impact is, weten we dat dat ongeveer 150 euro per jaar is over alle premies heen, dat gezinnen te veel betalen door verzekeringsfraude. Reden waarom dat verzekeraars steeds meer investeren om die fraude op te sporen.
17: En de federale politie heeft beslist om online oplichting beter te bestrijden. Ze richt een nationale cel phishing op. Die moet de georganiseerde criminele bendes en netwerken achter de phishing opsporen. Dat vertelt de federale politie.
19: Die cel wordt in de zomer opgestart en bestaat uit een aantal mensen, rechercheurs, maar ook misdrijfanalisten die dan samenwerken met strategische analisten om echt aan beeldvorming te kunnen doen. Hoe werken die phishingbendes? Zijn er linken tussen de verschillende aangiftes, tussen de verschillende dossiers en wie zijn die dadergroepen die daarachter zitten. En we werken ook internationaal samen, dus we kunnen ook leren uit die buitenlandse onderzoeken om op die manier die phishingbendes beter te kunnen aanpakken.
17: Vorig jaar werden er in ons land meer dan 8500 aangiftes van phishing gedaan en dat is zo'n 30% meer dan het jaar daarvoor. Supporters van de Rode Duivels zijn opgelucht dat de Belgen na 2 keer een gelijkspel op het WK nu hun 3e en beslissende groepswedstrijd dan toch konden winnen. De 1-5 tegen Nieuw-Zeeland werd op verschillende plaatsen in groep gevolgd, onder meer in het Bosuilstadion van Antwerp.
20: Fantastisch, hè? Eindelijk hebben we de Rode Duivels gezien die we lang willen zien, hè? Met grinta, met aanvals, wil, drang, fantastisch. Goeie match gespeeld.
21: Ja, Lukaku was er. Die was top, die was goed, die was geweldig. We love Lukaku,
22: ja,
21: toch?
22: We love Lukaku.
23: Ik hoop dat we dat gewoon kunnen doortrekken naar de volgende rondes.
17: 2 tropische stormen zijn op weg naar Japan. Nu al wordt het westen van Japan getroffen door zware regen. Meer dan 2 miljoen mensen kregen de oproep om hun huis te verlaten. Verschillende treinverbindingen zijn onderbroken en ook sommige vluchten zijn geschrapt. En het weer bij ons blijft voorlopig zonnig en warm. Van 25 graden aan zee tot 38 graden in het oosten van het land. Alleen in het noordwesten is er wel al kans op onweer. Vanavond krijgen we dan ook op andere plaatsen onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. En ook morgen in de namiddag kans op buien in het centrum van het land. En vooral in het oosten nog wat onweer mogelijk. Het wordt dan ook warm, iets minder wel, tussen 23 graden aan zee en 32 graden in het oosten.
14: Studio Brussel.
13: Life is music.
14: Marie Neefs.
15: Ik heb dit uur een concerttip voor jou in de AB Club. Er lekker gezellig en eentje in de ING Arena. Dat en veel meer na Dua Lipa.
14: Je luistert naar Studio Brussel.
13: Life is music.

0: Dua Lipa is the one for Kellen Turner. Het gelukkige paar is nog altijd op huwelijksreis. Be the one. Trouwens, gisteren zorgde de muziek van Dua Lipa nog voor een hilarisch moment. Op de persconferentie van Portugal bij de voetbal.
1: Dua Lipa?
2: Nou.
3: I'm sorry about that.
2: No problem.
3: Beste excuses.
2: Dua Lipa, hè?
0: Dua Lipa die bleef maar de persconferentie onderbreken met haar muziek. Onbedoeld natuurlijk. Roberto Martinez die kon er gelukkig mee lachen. De Bausa die komt naar de AB Club. Dat is de kleinere zaal van de AB. Maar die is zo gezellig. Echt een topsfeer daar. Je kan daar lekker gaan dansen op 30 oktober dus op deze beats. En je kan daar nu al tickets voor kopen. En het voordeel is dan als je die uitgave gewoon nu al doet, dat het dan in oktober een beetje als een gratis concert voelt. Dat is jezelf een beetje tricken, maar dat is heel slim om te doen, hoor. Het gaat de moeite zijn. Dit is Magnetic.

verwarring. Niels die stuurt in de app, we hoorden net dat pasta naar de AB-club kwam, maar we vinden niets over de ticketverkoop. Ja, Niels, dat komt omdat het niet pasta is, maar de balsa. Ligt dicht bij elkaar, ik weet het. Maar dus met een B en niet met een P. De balsa, die komt naar de AB-club in oktober. En dit is Different.

0: Bees, The Offspring, Pretty Fly. Zometeen gaan we eens voorproeven van hoe Werchter Parklife gaat klinken. Dat doen we na Billie Eilish. It's the most wonderful
1: time. De mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
1: Geen ticket voor Rock Werchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dance with me. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rock Werchter.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
5: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
6: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
5: In Libelle naar...
6: De vijf beste looks van nu.
5: In Feeling of naar...
6: De hotste adresjes in je buurt.
5: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

0: zaterdag 1:30. Misschien zit je zelf nog aan de lunch. Smakelijk dan in elk geval. Morgen wordt het al iets minder puffen en zweten op Werchter Parklife. Tenzij zwangere Guy daar plots tennisraketten zou bovenhalen en beginnen uitdelen om mee te doen op zijn nieuwste nummer. Kim Kleisters.
1: Zitten die aan het omlet, splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de

Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën benet als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet.

Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit?

is het Werchter Parklife. Dat is uitverkocht ondertussen. En denk je nu, tjoe, ik had graag Papa Roach wel eens gezien bijvoorbeeld. Wel, dan krijg je eind november gelukkig nog een herkansing. Want dan staan ze in de ING Arena in Brussel. En dat gaat dan een concert zijn waarbij je een truitje gaat aan hebben. Dat is nu gewoon ondenkbaar. Dit is Last Resort. Cut my life.

Meat Homewrecker. Luisteraar Liesbeth die vraagt zich af of wij morgen op Werchter Parklife zijn. Liesbeth, we zijn er niet live, maar we voorzien natuurlijk wel live verslag. Vandaar, je hoort onze reporter Flo hier morgen namiddag uitgebreid vertellen over hoe het daar is. Dit is Daft Punk, Around the World. Goedemiddag.

0: Want we gaan horen wat er op de mainstage van Genk On Stage staat vanavond.
1: Mannekes! Bombeekies! Grote zomerklus bij Jamma!
2: En wij klussen allemaal mee!
3: Met 20% korting, hè?
1: En op wat?
2: Op alles!
1: En wanneer?
2: Nu zondag!
1: Wie klust er allemaal mee?
2: Wij klussen allemaal mee! Yeah.
4: Zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
6: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
5: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
6: Ja, blijf gaan.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
8: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
7: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
8: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wattje van Aert, Wattje van Aert.
7: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
9: Jo, wat bedoel je?
7: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wieler Manager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
5: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
10: Kom maar, mijn kusfiets is helemaal aan de klop.
5: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
10: Zelfs met een helm is
5: ETIAS. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
11: Studio Brussel.
12: La ciudad de Toluca es especializado en la elaboración de este embutido, pero también se fabrica por un sinfín de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones del polizón.

door de hittegolf. Maar het dak gaat er vanavond nog steeds af. En wel om middernacht, want dan staan deze jongens daar. De jeugd van tegenwoordig. En die zouden zeker wel eens Spanish kunnen getten daar in Genk. Nu gaan we genieten van The Wave van Jungle. Ook als je overprikkeld bent door de hitte, word je hier zelfs nog vrolijk van.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
3: En ook uw budgetvakantiepech.
2: Wat?
3: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
2: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
5: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
6: 2 uur, goedemiddag.
5: VRT Nieuws.
6: Met Toon Janssens.
7: Verzekeraars verliezen veel geld door valse schadeaangiftes. Belgische verzekeraars zijn vorig jaar voor zeker 181 miljoen euro opgelicht. En het zal waarschijnlijk nog veel meer zijn, want dat is enkel het bedrag dat de verzekeraars kunnen bewijzen. Ze schatten dat de echte schade tot wel 800 miljoen euro kan oplopen. En er is een nieuw hulpmiddel dat fraudeurs steeds vaker inzetten. Artificiële intelligentie. Dat zegt de koepelorganisatie van de verzekeraars Assuralia.
8: Wat we vooral zien is het feit dat documenten en ook beelden heel eenvoudig kunnen vervalst worden tegenwoordig. En dat die vervalsingen die we tegenwoordig zien er zeer professioneel zijn. Vroeger moest men om een document te vervalsen heel lang geleden Tippex gebruiken. Mm-hmm. Een tijd later gaan photoshoppen, wat ook al niet iedereen kon. Maar tegenwoordig, iedereen kan een beeld vervalsen. Iedereen kan een geloofwaardig document vervalsen.
7: In de Brusselse gemeente Schaarbeek zijn afgelopen nacht 2 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. 1 slachtoffer was geraakt door een kogel in het been. Een 2e slachtoffer kon zelf naar het ziekenhuis gaan. Geen van beiden zijn of waren in levensgevaar. Het parket voert een onderzoek. Het land Bahrein in het Midden-Oosten zegt dat het opnieuw is aangevallen door Iraanse drones. Eerder vannacht hadden de Verenigde Staten aanvallen uitgevoerd op Iran, ondanks het tijdelijke staakt het vuren. Ja, Veerle de Vos, Iran en de VS zijn nog wel altijd aan het onderhandelen over een definitief vredesakkoord. Ja, wordt dat nu niet moeilijk?
9: Ja, voor de vredesonderhandelingen is het geen goed nieuws. Dat zegt ook de minister van Buitenlandse Zaken van Bahrein, die Iran ervan beschuldigt het staakt het vuren te willen opblazen. Met de droneaanval reageerde Iran op eerdere Amerikaanse aanvallen, op Iraanse raketopslagplaatsen en radarinstallaties vannacht. Intussen is er ook een olietanker geraakt in de straat van Hormuz door een onbekend projectiel. Wie daarachter zit is niet duidelijk. Er zijn geen slachtoffers, maar er is wel schade aan het schip. En net vandaag kondigt Iran aan dat de vluchten tussen Teheran en Dubai vanaf 1 juli zullen hervatten. Maar het is dus afwachten of de toestand niet opnieuw escaleert.
7: Oké, dankjewel Veerle. Het weer blijft voorlopig zonnig en warm. Van 25 graden aan zee tot 38 graden in het oosten van het land. Alleen in het noordwesten is er wel kans op onweer. Vanavond krijgen we dan ook op andere plaatsen onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Ook morgen nog buien in het centrum van het land, vooral in de namiddag. En in het oosten kan dat zelfs nog onweer zijn. Het wordt dan iets minder warm, tussen 23 graden aan zee en 32 in het oosten van het land.
5: Life is music. Marie Neefs.
6: Lezo vindt denk ik ook dat het about damn time is dat het hier eens afkoelt. Er is beterschap op komst. In de tussentijd, hou het cool, hou het veilig.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

Het is zo'n gevuld festivalweekend. Sunrise Festival, Live is Live, Paradise City, Couleur Café, Gekkel Stage en Werchter Park Live. En alsof je niet genoeg keuzestress had, gisteren stond Fraukje ook nog eens in het OLT Rivierenhof, liever, in Antwerpen. Een prachtige locatie waar ze perfect past. Ze stond daar helemaal alleen en bracht daar deze ook live, jaar na jaar.

Sweet Child of Mine. Karin die stuurt ook nog vandaag tweede dag op rij naar Grensrock in Menen. Gratis festival. Dus ook nog een tip voor dit overvolle festivalweekend. We gaan nu even dansen op Lost Frequencies. So much beauty around us.

0: Tickets en info, ostendbeach.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
3: Wilt jij met mij een meloen delen?
2: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
4: Het zijn Creation Days bij Vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
5: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
6: 30 ideeën voor pastaschotels
5: in Libelle Lekker naar
6: de 5 beste beleggingen van het moment
5: in Trends of naar
6: Belgische politiek achter de schermen
5: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

One Thing, Amory, als je gisteren bent gaan dansen, dan weet je dat dat met puffen en zweten is. Maar het doet toch ook wel een klein beetje deugd, hè? Gewoon genoeg water drinken. Af en toe eens, als je op een festival bent, in zo'n vernevelaar gaan staan. Die hebben ze zeker en vast op Paradise City. En daar dans je vanavond live op deze caches. Dit is I Love You So.

0: wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik dacht aan chili con carne.
2: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Dat wordt chili con serieus.

Wat een duo toch, hè? Oh, ongelooflijk, zo prachtig. Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In. Editors, die hebben prachtig nieuws aangekondigd. Ze komen naar ons land in het najaar. Naar de AFAS-Dome gaan ze een show spelen. Niet in het najaar, het is in het nieuwjaar. Ik zag het al te dichtbij, maar deze zomer staan ze ook nog een paar keer in België. Maar op 19 februari dan spelen ze die AFAS-Dome-show. En dat gaan ze ook doen met een gloednieuw album, waar onder meer dit een voorsmaakje van is. Dit is The Rush van Editors.

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Op weg in de wereld of op weg naar je dromen. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
3: Zeg de Vos.
4: Ja, Lemmis.
3: Wat gooien we straks op de barbecue?
4: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
3: Een goeie vis.
4: Of een lekkere langoustine.
3: Oh ja, daar heb ik al langoustingen. Ja. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
2: de Vos Lemmis.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik dacht van chili con carne.
5: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Dat wordt chili con serieus veel carne.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.

la Solitude is Bliss. Vanavond krijg je hier tussen 8 en 10 weer de beste zomerse plaatjes op je bord. En je krijgt ook een speciale guestmix van deze man. Reinier Zonneveld.

je je stem nog wat wil sparen dit weekend voor de festivals, best niet helemaal meebrullen dan deze AC/DC Thunderstruck. Sinds Angèle in 2024 deze cover bracht met Phoenix van Nightcall van Kavinsky, konden we al aan ons water voelen dat ze de Electro-tour opging. En met die samenwerking met Justice werd dat dan nog eens helemaal duidelijk. Nu heeft ze ook een nieuw album aangekondigd, gaat Instinct heten en komt dit jaar nog uit. Ondertussen genieten we van deze.

0: ondertussen. Dat wil zeggen dat het tijd is voor wat nieuws. Maar geen zorgen, daarna gaan we gewoon lekker verder.
1: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
2: Wie? Ikke?
1: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
2: Maar echt?
1: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
2: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
1: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
2: Voilà.
1: Op sunweb.be.
3: Het zijn Creation Days bij Fak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
4: Fak. Go Yellow!
5: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internetjes.
5: Info op telenet.be.
7: Mannekes!
8: Bombeekies!
7: Grote zomerklus bij Jamma!
9: En wij klussen allemaal mee.
10: Met 20% korting, hè?
7: En op wat?
9: Op alles.
7: En wanneer?
9: Nu zondag.
7: Wie klust er allemaal mee?
9: Wij klussen allemaal mee.
11: Hoe maakt je het?
12: Samen met Gamma.
11: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Lotto is op zoek naar een tong.
14: Dat heb ik.
15: Affirmatief.
13: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
14: Absoluut.
13: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
16: Een mocha banaan salami smaak.
17: C'est si bon.
13: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €7 miljoen. Lotto, omdat het kan.
18: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Helemaal.
13: De redders, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
21: Kies mee, de hit van deze zomer. Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
22: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
23: Ford. Studio Brussel.
0: 3 uur, goedemiddag.
24: VRT Nieuws.
0: Met Ton Janssens.
25: Verzekeraars verliezen veel geld door valse schadeaangiftes. Belgische verzekeraars zijn vorig jaar voor zeker €181 miljoen opgelicht. En het zal waarschijnlijk nog veel meer zijn, want dat is enkel het bedrag dat de verzekeraars kunnen bewijzen. Ze schatten dat de echte schade tot wel €800 miljoen kan oplopen. En er is een nieuw hulpmiddel dat fraudeurs steeds vaker inzetten. Artificiële intelligentie. Daarmee kunnen mensen van alles in scène zetten, zegt de koepelorganisatie van de verzekeraars Assuralia.
26: Bijvoorbeeld een woningdossier waarbij een brandschade of een waterschade is, waarbij het heel gemakkelijk is van een foto van uw eigen keuken bijvoorbeeld te nemen en aan AI te vragen van, kunt je voor mij hier eens een waterschade op dat beeld zetten en dat beeld wordt dan doorgestuurd naar de verzekeraar.
25: De provinciebesturen van Oost-Vlaanderen en Antwerpen vragen om niet naar de provinciale domeinen te komen als je nog geen ticket hebt. De meeste domeinen zijn volzet. Het gaat dan om de Neckar in Mechelen, het Zilvermeer in Mol, de Ster in Sint-Niklaas, de Gavers in Geraardsbergen en Puijenbroek in Wachtebeke. De provinciebesturen waarschuwen dat het geen zin heeft om naar de domeinen te komen zonder ticket, want je komt er niet in. Met deze oproep willen ze nodeloze wachtrijen en frustraties vermijden. In de Brusselse gemeente Schaarbeek zijn afgelopen nacht 2 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. 1 slachtoffer was geraakt door een kogel in het been. Een 2e slachtoffer kon zelf naar het ziekenhuis gaan. De 2 slachtoffers waren niet in levensgevaar. Het parket voert nu een onderzoek. Het weer nog voorlopig zonnig en warm. Van 25 graden aan zee tot 38 graden in het oosten van het land. In het noordwesten is er al wel kans op onweer. Vanavond krijgen we dan ook op andere plaatsen onweer met veel regen, hagel en windstoten. Ook morgen in de namiddag kans op buien in het centrum van het land. En vooral in het oosten kan het dan ook nog onweren. Het wordt iets minder warm, tussen 23 graden morgen aan zee en 32 graden in het oosten van het land.
2: Life is music.
6: Marie Neefs.
0: Ik heb de nieuwe van Stromae voor jou. Eentje van Ellie Oaks om als een Duracell konijn op los te gaan. Maar we beginnen zwoel Spaans met Manu Chao.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.
8: Pero dije bien.

0: Tim die stuurt: Marie, deze Manu Chao is de perfecte schijf voor deze zaterdag. En ook nog in euforie van de rode duivels.
1: Radio.
0: Ah, ja, Tim, dat hebben ze toch goed gedaan. Hè? Eindelijk, we zijn er. We gaan wereldkampioen worden, kom aan. We moeten er terug in geloven, jongens. Stromae, die laat nog eens iets van zich horen. En daar zijn we altijd zeer blij om. Hij heeft meegewerkt aan deze De Fleur van de Zweedse Tovilo.

De nummers die me echt verliefd hebben gemaakt op Arctic Monkeys. En toen in 2013 ook zeker wel op Alex Turner. Amai, knee socks. Als je nog energie over hebt vandaag en je bent toevallig op Sunrise Festival, dan moet je echt wel als een gek gaan springen op dit nummer van

0: Simone en Thibaut gaven hier deze week een zotte prijs weg. Een tripje naar Londen voor Muse. Ik ga nog eens alles vertellen hoe dat klonk toen op de radio na Steve Lacy.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
3: Grando. Koffer gestolen in Kreta?
4: Oh nee.
3: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Serieus? Jij toch niet?
6: Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
7: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
8: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl, Pearl, Pearl. Voorwaarden op pearl.be.

0: De slechte gewoontes van Steve Lazy, die klinken best goed. Studio Brussel. Lona en Thibaut die gaven deze week een zotte trip weg naar Londen om daar die nieuwe plaat te gaan ontdekken van Muse, de Wow Signal, tijdens een live show. En Milan die werd de gelukkige winnaar.
1: Nee, dat kan niet, dank u wel. Oh my god. Nog niet, maar het is zo, allemaal.
0: Jammer genoeg zat Milan ook in een soort zwembadbunker, maar je kan wel afleiden uit dit fragment dat hij heel enthousiast was. En dat was hij ook. Je zou voor minder. Het is echt een zotte prijs. Ik leg je graag een van die nummers van die nieuwe plaat op. Dit is Cryogen.
2: Live is music. Studio Brussel.

Ship to Wreck. Nu gaan we even viben met Ketama en wegdromen van een donkere club met heerlijke airco. Toch in gedachten. Dit is It's Get... Ik kan niet meer praten, het is de hitte, jongens. Dit is It Gets Better. Sterkte, jullie ook. Het komt goed, hoor. It Gets Better.

0: The Architect. Luisteraar Jana die droomde daar straks al even dat ze in gedachten terug op Pinkpop was. Door Franz Ferdinand en de Vaccines in de playlist. 21 Pilots zou die droom nog beter maken, want dat was van het beste dat ze al had gezien. Jana, binnen een dikke minuut mag je weer wegdromen.
1: Nu inspiratiedagen bij Jumbo. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Jumbo. Beter Belgisch design.
2: The Love Tomorrow Summit. Een dag vol keynotes en muziek op het magische Tomorrowland-terrein. Over innovatie, duurzaamheid en welzijn. Met onder andere Mo Gaudat, Kobe Ilse, Netsky, Aida Engberg en veel meer. Laat je betoveren door de Symphony of Unity. En ontdek de Love Tomorrow Summit op 23 juli. Koop je tickets nu op lovetomorrow.com.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top, hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee.
6: Kessie, kendo, lekker op vakantie. Kessie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
7: Klaar om er tussenuit te knijpen, inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar

Luisteraar Jana vond de show van 21 Pilots op Pinkpop een van de beste optredens die ze ooit zag. Dit was Right. En Ellen die stuurt ook nog de regenbui zo net was deugdoend. Deze plaat ook. Er is goed nieuws en er is slecht nieuws. Misschien beginnen met het slechte nieuws. Het ziet er voorlopig niet naar uit dat Balthazar nieuwe muziek gaat maken. Dat is natuurlijk jammer, want het is altijd heel fijn om die ergens live te kunnen zien of daar nieuwe dingen van te horen. Maar het gaat gepaard met het goede nieuws. En dat is dat de bandleden allemaal druk bezig zijn met hun solo-projecten. Het gaat hen voor de wind. Warhouse speelt deze zomer een paar intiemere shows. En Jay Bernard die komt ook met nieuwe muziek, waaronder deze gloednieuwe 4 in the Morning.

muzikale vibraties van The Beach Boys. Thijs gaat hier vrolijk met jou door en dat belooft nog een avond vol festivalplaatjes te worden. Je hoort vanavond ook nog onze reporter Kenza van op Genk on Stage. Het wordt echt een mooie avond. En dan morgen, de koelte jongens. Of toch iets onder de 30 graden, dat is al genoeg voor ons. Hou je koel, hou je veilig en geniet van je

0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
3: Lotto is op zoek naar een tong.
4: Dat heb ik.
5: Affirmatief.
3: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
5: Absoluut.
3: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
6: Een mocha banaan salami smaak.
7: C'est si bon.
3: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 7 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
8: Fantasia Festival.
3: Op zaterdag 11 juli in Hammezoge.
8: Met Omdat het kan en Average Rock.
3: Andromedic, Lil Kleine, Poef, André Hazes,
8: Koen,
3: Mark Whittaker en guests. Reggie featuring Linda en vele anderen.
8: Tickets via fantasiafestival.be.
3: Samen met M&M.
9: Brico, Brico City
10: en Brico Planet
9: zijn nu zondag open.
10: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
9: Want zelfgemaakt
10: is slim bespaard.
9: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
0: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel.
13: Het is 4 uur, een hele goede middag.
14: RT Nieuws.
13: Met Toon Janssens.
15: Er zijn uitzonderlijk veel Fransen gestorven tijdens de hittegolf. In de Franse hoofdstad Parijs zijn gisteren 109 mensen gestorven in 24 uur tijd door gevolgen van de hitte. Dat meldt de Franse publieke omroep France Info. Dat is veel meer dan normaal. Vandaag is de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij gestegen tot boven de 35 graden. En ook dat is uitzonderlijk. En ook bij ons veroorzaakt de hittegolf grote druk op de ziekenhuizen en de hulpdiensten. Dat meldt het laatste nieuws. Het noodnummer 112 kreeg gisteren meer dan 11.000 oproepen. En dat is bijna de helft meer dan normaal op één dag. Het gevolg is dat enkele spoeddiensten het moeilijk hebben om de toestroom van patiënten te verwerken. Dat vertelt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
16: Ja, het wordt toch wel wat spannend. Het aantal oproepen voor ambulances is eigenlijk twee keer zo hoog als normaal. Er komen dus ook meer mensen toe in spoeddiensten. Er komen meer mensen toe in de afdelingen ouderenzorg. We hebben 20 extra ambulances ingezet. Dus voorlopig gaat het nog. Er wordt hard gewerkt door de mensen in de zorg. Maar we komen toch wel tegen limieten aan.
15: De minister vraagt om het noodnummer 112 alleen te bellen als het om een echt noodgeval gaat. Hij herhaalt ook de oproep om voldoende water te drinken, geen grote inspanningen te doen en alcohol te vermijden. Sport. In de atletiek begint Nafi Thiam rond deze tijd aan het kogelstoten op de meerkampmeeting in Ratingen in Duitsland. Het is haar eerste wedstrijd sinds haar opgave op het WK-atletiek 9 maanden geleden. Thiam begon vandaag met het hoogspringen. Ze sprong over 1,84 meter. Dat is 5 centimeter lager dan haar beste sprong vorig jaar. En na het kogelstoten zal ze ook nog de 200 meter lopen. Het weer blijft voorlopig zonnig en warm. Van 25 graden aan zee tot 38 graden in het oosten van het land. In het noordwesten wel kans op onweer en vanavond ook op andere plaatsen onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Ook morgen in de namiddag kans op buien en in het centrum kan dat opnieuw met gedonder en onweer zijn. Het wordt iets minder warm wel, tussen de 23 graden morgen aan zee en 32 graden in het oosten van het land.
17: Hoogstraten.
18: Hoogstraten aardbeien.
19: Studio Brussel.
20: Life is music.
21: Thaïs van Burm.
13: Je kan in elke uithoek van het land smaten op een festival vandaag. Of je kan gewoon proberen van dat niet te doen. En rustig naar je radio te luisteren. Beide goed.
22: Je luistert naar Studio Brussel.
20: Life is music.

weekend. Bij mij zou dan vooral cool blijven vandaag en keuzestress over welk festival ik dit weekend nog ga bezoeken. Op 16 juli is de keuze al gemaakt, zeker voor medefans van Black Box Revelation. Want zij staan op de eerste Rock Herk Encore die dag. Dit is je nieuwste. Stronger!

festivalweekend is het alweer. Je kan naar Genk on Stage, Sunrise Festival, Live is Live, Werchter Boutique, Werchter Parklife en Paradise City. Daar val je toch bijna van achterover, zeker als je in hitte dan nog eens een keuze moet maken. Benieuwd waar we jou vandaag kunnen terugvinden? Ik ken alleszins veel dansertjes die momenteel in Perk de heupjes aan het losgooien zijn op Paradise City. Daar stond gisteren deze Interplanetary Criminal en die set was naar het schijnt fenomenaal.

0: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
5: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be.
6: Proximus. Think possible.
7: Studio Brussel. Live is...
8: Music.

Goedenamiddag. Ik heb een zeer fijne playlist bij die voor zowel verkoeling als verhitting kan zorgen, maar dat ligt volledig in je eigen handen. Deze van Camille Yembe bijvoorbeeld, die Rien à fêter, die kan je deze zomer ook live horen op onder andere Doer en Pukkelpop. Geniet ervan.

0: and work. Als je graag eens echt masters aan het werk wil zien achter de schermen, dan kan die kans er wel eens sneller zijn dan gedacht.
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij.
1: Yeah. Bij The War on Drugs.
0: Ja. Jij kan dus gewoon bij de generale repetitie van de War on Drugs zijn. Samen met Rock Werchter zetten we jou letterlijk op die eerste rij. Zonder drukke mede-festivalgangers. Gewoon jij en een handjevol andere luisteraars. En de War on Drugs op hun generale repetitie. Een exclusievere inkijk, dat is onmogelijk, denk ik. Dus als je daar absoluut wil bij zijn, dan moet je maandag naar Studio Brussel luisteren. En dan kan je gewoon jouw plekje winnen. En dit zijn ze, met Red Eyes.
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij
1: bij The War on Drugs.
2: Studio Brussel.

0: Hij heeft zich gisteren op Paradise City van zijn hardste kant laten zien, die Mulgrave.
1: De mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
1: Geen ticket voor Rock Werchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Come on. Dance with me. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rock Werchter.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender. Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
3: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
4: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
3: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
4: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
3: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
5: Hey, wat bedoel je?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
6: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1+1, gratis. Mooi weer van... Kruis.

0: dezelfde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik dacht van chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Daar wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
5: 500?
4: Schatke, dat is €25.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
4: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Oh ja, gracias, Kate.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC. See.

Pressure kan je zien op Tomorrowland deze zomer. En misschien laat al dat festivalgedruis wel, laat je dat wel aan jou passeren. Of volg je veel liever van op een afstandje. Het is dan ook heel warm en de radio klinkt minstens even goed. Zeker als ik Sienna Spiro mag draaien. Material Lover is dit.

bij zichzelf. We hebben nog een dikke zomerplaat nodig om die hittegolf iets wat draaglijk te maken. Dat is bij deze gelukt in de vorm van die Move In To The Sun. Nog voor het VRT-nieuws van 5 uur.

0: Like This Dummies and I Remember. Zijn de beentjes warm, want Dizzy Rascal komt eraan na 5 uur.
1: Lokerse feesten. 10 dagen feest op de Grote Kaai in Lokeren. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Met onder meer Lenny Kravitz, Oscar and the Wolf, Zwangere Gie, The Streets, Tom O'Dell, Lost Frequencies, Dropkick Murphys, Xavier Rudd en Editors. Tickets en info, lokersefeesten.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Zonderlijk formaat. 1 plek in de Benelux.
4: Help me go home.
3: Beleef The Odyssey van Christopher Nolan in IMAX 70 mm film. Exclusief bij Kinepolis Brussel. Vanaf 15 juli. Reserveer nu je tickets op kinepolis.be.
5: Klaar om Belgische sportgeschiedenis live mee te maken? Van 15 tot 30 augustus strijkt de crème de la crème van het hockey neer in Waver. Tijdens de FIH Hockey World Cup. Zowel bij de dames als de heren strijden 16 landen om de wereldtitel. De Red Panthers en Red Lions zullen alles geven in eigen land en eigen stadion. En ze hebben jouw steun nodig. Schreeuwen onze teams naar de overwinning.
6: This is our ground.
5: Meer info en tickets op worldcup.hockey.
7: Mannekes! Bombikies! Grote zomerklus bij Jamma!
8: En wij klussen allemaal mee!
7: Met 20% korting, hè? En op wat?
8: Op alles!
7: En wanneer?
8: Nu zondag!
7: Wie klust er allemaal mee?
8: Wij klussen allemaal mee!
9: Dit?
10: Samen met Jamma!
11: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: The Love Tomorrow Summit. Een dag vol keynotes en muziek op het magische Tomorrowland-terrein. Over innovatie, duurzaamheid en welzijn. Met onder andere Mo Gaudat, Kobe Ilse, Netsky, Aida Engberg en veel meer. Laat je betoveren door de Symphony of Unity. En ontdek de Love Tomorrow Summit op 23 juli. Koop je tickets nu op lovetomorrow.com.
13: Dit is Studio Brussel.
14: Studio Brussel.
0: 5 uur, goedemiddag.
15: VRT Nieuws.
0: Met Toon Janssens.
16: Het noodnummer heeft een record aantal oproepen gekregen. Door de hitte is het erg druk in de ziekenhuizen en bij de hulpdiensten. Dat meldt het laatste nieuws. Het noodnummer 112 kreeg gisteren meer dan 11.000 oproepen. En dat is bijna de helft meer dan normaal op één dag. Het gevolg is dat enkele spoeddiensten het moeilijk hebben om de toestroom aan patiënten te verwerken. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke vraagt om het noodnummer 112 alleen te bellen als het echt om een noodgeval gaat.
17: Het is niet zo dat je, als je je even minder goed voelt, zeker als je jong bent, dat je meteen naar een ziekenhuis moet, is wel verschillend. Iemand die ouder is, zeker een bejaard. Iemand die onwel wordt. Iemand die een ziektegeschiedenis heeft, die een hartprobleem heeft. Dat is iets anders natuurlijk. Dus ik wil zeker niet zeggen dat mensen, als ze ongerust zijn, geen beroep mogen doen op hulp.
16: De minister herhaalt ook de oproep om voldoende water te drinken, geen grote inspanningen te doen en alcohol te vermijden. En ook op de weide van Werchter is het intussen puffen bij deze temperaturen. Meer dan 47.000 festivalgangers trotseren daar vandaag de hitte voor Werchter Boutique. Op de line-up staan onder meer Pommelien Thijs, Pitbull en Katy Perry. Het festival nam maatregelen om de bezoekers te beschermen, zoals gratis drinkwater, vernevelaars en meer schaduwplekken. Maar of dat voldoende is, daarover zijn de meningen van de festivalgangers verdeeld.
18: We zien wel echt dat ze moeite hebben gedaan en zo is het wel voldoende, denk ik.
19: Je ziet ook die benevelaars hier overal op het terrein, dus ik denk wel dat ze zeker wel doen wat ze kunnen.
20: De schaduwplekken zitten ook stampvol, dus we hebben ook nog geen plekken gevonden om een beetje te zitten in de schaduw.
21: We hebben allemaal heel grote dorst en er is wel weinig water voorzien om op te vullen.
22: We zagen hier waar de waterbijstand was, dus misschien is dat een werkpuntje, maar voor de rest is het allemaal prima, vind ik.
16: En in de Franse hoofdstad Parijs zijn gisteren 109 mensen gestorven in 24 uur tijd door gevolgen van de hitte. Dat meldt de Franse publieke omroep France Info. Dat is veel meer dan normaal. Vandaag is de temperatuur in Parijs ook voor de 10e dag op rij gestegen tot boven de 35 graden. En ook dat is heel uitzonderlijk. China heeft een onderzoek geopend naar een neergestort sportvliegtuig in het centrum van de hoofdstad Peking. Gisteren vloog dat kleine vliegtuig tegen de hoogste wolkenkrabber daar. Daarbij kwam de piloot om het leven, er vielen ook 13 gewonden. De piloot was de enige inzittende en was opgestegen van op een kleine luchthaven 50 kilometer verderop. Beelden van de crash werden meteen van het Chinese internet gehaald. Het luchtruim boven de Chinese hoofdstad is ook bijzonder streng beveiligd. Het weer vanavond en vooral vannacht kunnen we plaatselijk felle onweersbuien krijgen met intense regen, hagel en felle windstoten. De minima straks liggen tussen 18 en 23 graden. Morgen opklaringen en wolken, in de namiddag opnieuw kans op lokale onweersbuien. Aan de kust blijft het overwegend zonnig en temperaturen morgen tussen 23 en 32 graden.
1: Life is music.
2: Thaïs van Burm.
0: Het komende uur hoor je heel veel muziek van op de vele festivals dit weekend. En onze hotshot die staat ook klaar. Na de beats van Bonkers.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

0: Jij wilde graag nog eens de hotshot horen.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Ja, dan ben je net op tijd, want je hoort onze hotshot hier en nu. Het is eentje van Charlie XCX. Het nummer heet Spring Summer 26. Het is zwoel, het is zomers, het heeft een stevig gitaartje erin. Ideaal voor deze zaterdagnamiddag en ter voorbereiding van haar nieuwe album dat op 24 juli al uitkomt. Niet Brad 2.0, maar wel Music, Fashion, Film.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Charlie XCX, Spring Summer 26.

I'm not breathing, I'm not sleeping. Een beetje zoals wij allemaal deze week. Maar blijven ademen is het enige wat absoluut noodzakelijk is tijdens deze toch wel extreem zweterige hittegolf. Ik wens je heel veel verkoeling toe. Hier is John Summit.

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde dampkap en montage cadeau. Grando, Grando,
2: Grando. Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design. Go
4: Yellow! Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar toei.be, de TUI-app of je reisagent.

Brooklyn Bridge, de chorus van The Strokes. Je kent ondertussen Slater misschien wel al. Ze wordt the next big thing in popmuziek genoemd. Ze maakt heel wilde popmuziek. Ze mocht al mee met Charlie XCX op tour. Dat lijkt me een heel logische keuze. Ze gaf onlangs ook aan dat ze onze landgenoten van Soulwax een grote inspiratiebron zijn voor haar. Ze groeide met de muziek op en ze luisterde naar hun nummers en remixes op haar iPod. Dat is te horen op deze dance.

Rodrigo zet een eigen festival op poten. Daisy Chain Fields heet het. Het gaat door op 29 augustus in Irvine in Californië. En heel cool, het is een all-female line-up. Alleen vrouwelijke kleppers dus. Ik heb het over onder andere Stevie Nicks, Chappell Roan, Doechii, Mitski en uiteraard Olivia zelf. Ik weet dus niet of haar dikke vriend Robert Smith van The Cure mee op het podium komt dan. Dat is What's Wrong With Me?

0: de spiksplinternieuwe nummer 1 van de afrekening. Generation en Young Lean. Straks hoor ik even bij Flo of ze al op haar, tot op haar tenen gesmolten is daar. Op Couleur Café.
1: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
2: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
1: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
2: Sinds Roubaix is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wouter van Aert, Wouter van Aert.
1: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
3: Jo, wat bedoel je?
1: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
6: Ja, niet nu.
5: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tintje naast u...
7: Excusa, señores.
5: ...net een lift naar het strand had beloofd.
7: Batteria platte. Oh. Completa.
5: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
8: Kessie, lang uit in het zwembad. Kessie, want alleen vandaag... Badmode voor het hele gezin. Tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
9: Brico, Brico City
10: en Brico Planet
9: zijn nu zondag open.
10: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
9: Want zelfgemaakt
10: is slim bespaard.
9: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
11: Studio Brussel.

0: Congregation van Foo Fighters. Mega warm of niet, onze festivalreporters zijn on duty vandaag.
1: Studio Brussel, de festivalzender!
0: Zo ook onze Flo. Dag Flo.
2: Hey Thaï.
0: Hey, hoe gaat het met jou en al die andere strijders daar in die hittegolf op Couleur Café?
2: Het gaat hier goed. En als het een schale troost mag zijn, voor mij is dat het toch. Je bent hier niet alleen. Iedereen zweet. Die voorhoofdparels, die zijn er bij iedereen. Die reet zweten. Hoi.
0: Allebei.
2: Die zijn er ook bij iedereen. Ja, allebei eigenlijk. Bij iedereen. En je komt hier toe en je denkt, oké, dat atomium, dat geeft heel veel zonlicht op ons af. Maar je komt hier toe en je denkt, oké, iedereen is eigenlijk een klein beetje onfris. Het is een beetje zoals een marathon lopen, allemaal samen vertrekken. Dus het komt wel goed. Het helpt hier ook gewoon dat je is overal fruit dat je kan kopen.
0: Ja.
2: Dat is de charme van Couleur Café. Fruit, lekkere frisse dingen. Er is ook een rolschaatsbaan. Wat ik misschien niet ga doen.
0: Nee, dat is
2: warm genoeg. Voor elk een ding. Nu, Couleur Café is elk jaar ook gewoon een prachtige line-up. Je kan hier dingen ontdekken of gewoon aan je favoriete kleine niches gaan kijken. Protoje staat hier, Green Tea Peng, maar bijvoorbeeld ook Obon Jayagater, heb ik het juist gezegd?
0: Obon JR, ja, zeker.
2: Oh, ja.
0: Het is een moeilijke.
2: Ik zie die 40 graden, het stijgt naar mijn hoofd.
0: Het is wel
2: maar dat is echt, dat is een. Het is een act dat we al super vaak hebben mogen bewonderen hier in België. Het is een frisse act. We kennen hem van met Fred Again en Adore You, maar ook van zijn eigen. En bij Studio Brussel kennen we hem vooral van zijn extreme enthousiasme tijdens interviews, wat dat ook gewoon heel leuk is. En dan sluiten we de prachtige avond hier af en hopelijk. Ik hoop dat de temperatuur wat daalt, maar als je weet wie hier de headliner is en gaat afsluiten op de mainstage, dan weet je dat de temperatuur alleen nog maar gaat stijgen.
0: Ja.
2: Want DJ Peavy staat hier. Ja, DJ Pimo, vrij vertaald. Dat is eigenlijk het alter ego van Anderson .Paak. En hij draait een full vinyl set. En als ik het mij goed herinner, heb ik in dit park, toen er nog Core Festival was, ben ik bij hem op het podium beland en hebben we samen gedanst. Dus wie weet, voor herhaling vatbaar.
0: Wauw, ik wens jou dat vooral toe. En ik wens jou ook heel veel verkoeling toe, liever. Hoe ga je dat doen? Wat is jouw plan nu? Wat ga je op dit moment nu doen?
2: Op dit moment sta ik tussen twee bomen.
0: Ah ja, perfect.
2: Moula B is net klaar op de main stage. Iedereen is daar gesprongen. En het helpt ook gewoon dat de muziek hier zo heerlijk fris klinkt.
0: Ja.
2: Je hoort Jamiroquai. Ja, je hoort Jamiroquai wanneer je is komen. Het is echt top. Dus ik ga mij vooral gewoon optrekken aan het feit dat, ja, ik ben nat van het zweet, maar ja, ik ben op het prachtigste festival van Brussel.
0: Je hebt groot gelijk, heerlijk. Ik vind jullie allemaal heel dapper. En ik wens jou en al de rest daar heel veel verkoeling toe en de allerbeste dansbeentjes. Merci voor het telefoontje en geniet daar in dat
2: Ossingapark.
0: En tot straks, hè. Ja, zeker weten. See you soon. Ja. Dag Flo.
2: Ja, tot zo.
0: Yo.
2: Doei.

0: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
2: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
1: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
2: Ah, wat doen we dan?
1: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
3: Midas, je kan altijd vooruit. Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
4: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Score alle aanvuldeals bij Bol.
5: Studio Brussel.
6: Een goede avond, de 6 uur.
7: VRT Nieuws.
6: Met Toon Janssens.
8: Heel veel mensen hebben de 112 gebeld. De hittegolf veroorzaakt grote druk op ziekenhuizen en hulpdiensten. Het noodnummer 112 kreeg gisteren meer dan 11.000 oproepen en dat is bijna de helft meer dan normaal op één dag. Het gevolg is dat enkele spoeddiensten het moeilijk hebben om de toestroom aan patiënten te verwerken. Dat vertelt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
9: Ja, het wordt toch wel wat spannend. Het aantal oproepen voor ambulances is eigenlijk twee keer zo hoog als normaal. Er komen dus ook meer mensen toe in spoeddiensten. Er komen meer mensen toe in de afdelingen ouderenzorg. We hebben 20 extra ambulances ingezet. Dus voorlopig gaat het nog. Er wordt hard gewerkt door de mensen in de zorg. Maar we komen toch wel tegen limieten aan.
8: De minister vraagt om het noodnummer 112 alleen te bellen als het om een echt noodgeval gaat. Hij herhaalt ook de oproep om voldoende water te drinken, geen grote inspanningen te doen en alcohol te vermijden. En of de festivalgangers op de weide van Werchter dat advies zullen opvolgen, is nog maar de vraag. Meer dan 47.000 festivalgangers trotseren daar vandaag de hitte voor Werchter Boutique. Op de line-up staan onder meer Pommelien Thijs, Pitbull en Katy Perry. Het festival nam wel maatregelen om de bezoekers te beschermen, zoals gratis drinkwater, vernevelaars en meer schaduwplekken. En ook de festivalgangers hebben zich wat aangepast.
10: Maar dit is uit te houden als je uren naar kleden genoeg drinkt. Een waaierke bij hebt of zo, maar na dit concert toch even schaduw gaan opzoeken.
11: Je ziet ook die benevelaars hier overal op het terrein, dus ik denk wel dat ze zeker wel doen wat ze kunnen.
12: Wat gaan jullie drinken vandaag?
13: Water. Momenteel is hydratatie key, dus momenteel gaan we het daarbij houden, denk ik.
14: Aperol, ene of twee, en daar stopt het bij welzen. Anders leek tegen de grond, denk ik.
8: In Bredene, aan de kust, is vandaag de 25e verjaardag gevierd van het eerste en enige naaktstrand van ons land. Het ligt aan een kleine strook strand op de grens met de Haan, afgelegen van de andere stranden en van bebouwing. Zo is er geen inkijk van nieuwsgierigen mogelijk. Deze mensen vertellen waarom ze de plek destijds zijn beginnen op te zoeken.
15: Ik ga nooit naar een strand waar ik met een spannende broek moet enzovoort. Het idee van vrijheid.
16: Je zit vrij, hoe wil de wind voelen, de zon, ja, we moeten meer remmen, genieten van kleine dingen.
8: En dan nog sport. Nafi Thiam is vandaag aan haar atletiekseizoen begonnen in Ratingen in Duitsland. Ze haalde nog niet haar hoogste niveau met in het hoogspringen 1,84 meter en in het kogelstoten 14,64 meter. Door een moeilijke voorbereiding werkt Thiam nog geen volledige zevenkamp af. Morgen doet ze wel nog mee aan het speerwerpen. Het is haar eerste wedstrijd sinds haar opgave op het WK 9 maanden geleden. En dan nog het weer vanavond en vooral vannacht kunnen we plaatselijk felle onweersbuien krijgen met intense regen, hagel en felle windstoten. De minima straks liggen tussen 18 en 23 graden. Morgen opklaringen en wolken, in de namiddag opnieuw kans op lokale onweersbuien. Aan de kust blijft het wel overwegend zonnig. Temperaturen morgen tussen 23 en 32 graden.
3: Sterrenhotel of sterrenhemel? Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
7: Studio Brussel.
12: Life is music.
7: Thaïs van Burm.
17: Op dit uur schijnt de zon iets minder fel en gaat de temperatuur een beetje naar omlaag. En dat is welkom, want mijn playlist zit vol hete schijven.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
12: Life is music.

Robin en die gouden Dancing on My Own. Ze staat dinsdag in de ING Arena en er zijn nog een paar ticketjes voor trouwens. En het is hen dan toch gelukt, die Rode Duivels. 1-5 was het tegen Nieuw-Zeeland deze ochtend. En dat maakt hen groepswinnaar. Van een plotwist gesproken. We vieren het met dat WK-lied van Sylvie Kreusch en Romeo Elvis. Allez, allez.

voor de laid-back vibe. Dit was California Love. En ik zei het al, ik heb hete schijven bij. En daarmee bedoel ik zeker en vast ook deze van Barry Can Swim. Hij weet zijn moment wel te kiezen voor zijn tropische trompetjes. Dit is Return to Bible. Houd fris daar aan de andere kant van de radio.

0: Wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, inderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl, Pearl, Pearl. Voorwaarden op pearl.be.

Zeker morgen op Werchter Parklife natuurlijk Linkin Park. En ondertussen is ons Angèle terug met nieuwe muziek. Er zitten beats in en het heet Dealen. Ziezo.

0: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Studio Brussel, live.

je gelukkig van toch? Live in Technicolor van Coldplay. Waar ik deze week dan weer enorm gelukkig van werd, als het verhaal van Amelie Lens. Want zij heeft een appartement gekocht voor haar oma, die haar opvoedde als haar eigen dochter, na het verliezen van haar mama. En het was daarom haar ultieme doel om

0: zoals Jungle. Maar ook weer niet te hard, want het is warm. En DJ Fresh en Rita Ora die beamen dat straks nog eens.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Frisco's, lekkere Frisco's. Overheerlijke Frisco's.
1: De Frisco's, die zijn er al.
4: Frisco's.
1: Nu nog de zomerhit. Kies mee, de hit van deze zomer.
4: Frisco's.
1: Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
5: Breaking news.
1: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
6: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.

Nagel op de kop, hot right now. Tim stuurt goede hitte schijven daar. Blijven gaan in deze hitte. Toch liever dit dan 2 weken regen en 19 graden. Kijk, dat is gesproken, Tim. Houd het hoofd koel vooral. En probeer te genieten. Er is verkoeling op komst. Misschien kan je al even kijken of je vrij bent op 30 oktober. Het is nog ver af, maar het zal die dag in de AB Club warm genoeg zijn. Want de Noorse mannen van de Bassa, die staan daar dan. Deze Magnetic zal je daar zeker en vast horen. Dit is die in de Sun Remix.

Begin deze maand nog in Vorst, Nationaal Massive Attack en Unfinished Sympathy. De vaccines, die kan je volgende week vrijdag aan het werk zien. Op de festivalweide van Rockwechter natuurlijk.

0: Teenage Icon, ongetwijfeld te horen in de barn van Werchter volgende week. Je krijgt van mij nog de Chris Lake remix van Galvanize voor het VRT-nieuws van 7 uur. Ja, dat zijn de Chemical Brothers in een nieuw jasje.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby. 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
2: Breaking news.
3: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
4: Credendo. Turning uncertainties into opportunities. Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landbouw.be.
5: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
6: 7 uur, goedenavond.
7: VRT Nieuws.
6: Met Toon Janssens.
8: Het is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. De twee grote funeraria van Parijs binnen de stadsmuren liggen volledig vol. Dat melden Franse media. Lichamen moeten nu naar funeraria buiten de stadsmuren gebracht worden. Door de hitte zijn er op 24 uur tijd gisteren 109 mensen gestorven. Normaal gezien vallen er in de Franse hoofdstad deze tijd van het jaar dagelijks zo'n 7 doden door de hitte. En er wordt gevreesd dat het aantal doden nog hoger ligt, vertelt Koen Braakman.
9: Die 109 doden, dat zijn dan nog mensen die thuis overleden zijn of ergens buitenshuis, maar dus niet in een ziekenhuis. Die oversterftecijfers van ziekenhuizen zijn er nog niet. Maar het is ook in de ziekenhuizen in Parijs bijzonder druk. Het aantal oproepen naar het noodnummer is vorige week bijna verdubbeld. Vandaag is het in Parijs voor de 10e dag op een rij meer dan 35 graden. En dat is volgens Le Parisien niet eerder gebeurd sinds het begin van de metingen in 1947.
8: En ook bij ons is het enorm druk op spoeddiensten en krijgt het noodnummer 112 meer oproepen binnen. Gisteren waren dat er ruim 11.000, dat is bijna de helft meer dan normaal op één dag. Daarom wordt opgeroepen het noodnummer 112 alleen te bellen als het om een echt noodgeval gaat. In de Hongaarse hoofdstad Budapest hebben tienduizenden mensen deelgenomen aan de Pride. Het evenement dat in het teken staat van de LGBTQ-beweging. Het was de eerste Pride sinds het vertrek van Viktor Orbán. Die kantte zich jarenlang tegen meer rechten voor homo's onder het mom van kinderbescherming. De demonstratie vond plaats bij recordtemperaturen. Zo werd in Budapest 38 graden gemeten. Sinds april is de pro-Europese Peter Magyar aan de macht. Meerkampster Nafi Thiam is vandaag aan haar atletiekseizoen begonnen in het Duitse Ratingen. Thiam haalde zoals verwacht nog niet haar hoogste niveau met in het hoogspringen 1,84 meter en in het kogelstoten 14,64 meter. Thiam zal nog geen volledige zevenkamp afwerken in Ratingen. Morgen neemt ze nog deel aan het speerwerpen. Het is haar eerste wedstrijd sinds haar opgave op het WK 9 maanden geleden. En in de Formule 1 start George Russell vanop de poolpositie voor de grote prijs van Oostenrijk morgen. In de kwalificaties was de Brit van Mercedes sneller dan de twee Ferraris van Charles Leclerc en Lewis Hamilton. WK-leider Kimi Antonelli start morgen vanop plaats 4. Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen crashte tijdens de kwalificaties, maar zonder gevolgen. Vanavond en vannacht kunnen er onweersbuien vanaf Frankrijk over ons land trekken met veel regen, wind en hagel. Er geldt code oranje voor Brussel en Vlaanderen, behalve aan de kust, en ook voor de provincies Henegouwen en Waals-Brabant. De minima vannacht liggen tussen 18 en 23 graden. Morgen start droog en zonnig. Na de middag vergroot de kans op buien en onweer, vooral in het oosten, en dan nog tot 32 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Studio Brussel.
2: Brussel.
7: Life is music.
2: Thaïs van Purm.
6: Nog een uur lang breng ik de zomer tot op je bord in de vorm van goede platen. Ik wens je een goed briesje toe alvast. Dit is Blame Brad.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

van de beaches. En als jij nu echt op het strand zit, dan heb je verdikke groot gelijk. Wel voorzichtig zijn met die code oranje, alsjeblieft. Dit is Muse. Hun album The Wow Signal is sinds gisteren uit. Laat me even weten wat je ervan vindt. Dit is Cryogen van Op Diepe.

All Your Love on Me. Als jij graag de beentjes nog wat meer wil opwarmen met een frisse cola, dan schotel ik je met plezier deze Artbed remix voor. Salty!

Give a Fuck van Dua Lipa. Je kan vandaag ook nog steeds gratis naar het Stadsfestival Genk on Stage. Vanavond vind je daar onder andere de jeugd van tegenwoordig en Nicky du Soleil. Gisteren stond Triggerfinger daar. En dan was het ook Ruben Blok zijn verjaardag. Zijn dat

Kim van D-Note en onze papucho Papa ZG, die heeft een heel drukke festivalzomer voor de boeg. Morgen staat hij op Werchter Parklife, volgende week ook op Rock Werchter. En dan nog op Cactus Festival, Doer, Lokerse Feesten en Suikerrock. Morgen begint hij.

0: Vorig weekend was er Graspop en ook de mannen van Fleddy Milkley hebben daar het kot afgebroken.
1: Die t-shirts komen van Metallica en er niks van killen.
0: Ja, dit is t-shirt van Metallica live daar op Graspop vorig weekend.

0: een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
1: Studio Brussel, live.

voorzichtig met het weer vanavond. Het blijft code oranje. Kijk dus goed uit. Dit zijn de eerste rockers van Bleach 93. Die vind je op 12 juli op het Cactus Festival in Brugge. Wordt heel cool. Dit is Sia.

0: Alanis Morissette, er is een jammere update over Couleur Café vanavond.
1: Studio Brussel, de festivalzender!
0: Want op verzoek van de autoriteiten wordt de festivaldag vandaag vroegtijdig beëindigd door de weersomstandigheden en die code oranje natuurlijk. Vanaf 8 uur zometeen worden alle festivalgangers verzocht om het festivalterrein te verlaten. En kampeerders hebben tot 9 uur zometeen om hun spullen op te halen op de camping. En de Kiss and Ride zone is ook verplaatst. Alle info hierover vind je trouwens op de website van het festival. Morgen zou de festivaldag wel doorgaan zoals gepland voorlopig. Maar alsjeblieft, wees voorzichtig vanavond. Zorg heel goed voor elkaar.

0: tonight.
1: Heel jammer nieuws, want vanavond is Couleur Café helaas afgelast door het noodweer. Je vindt alle informatie op de website van het festival. Het is ook Live is Live dit weekend. Daar staat Daspop morgen op het podium. Je krijgt van mij nog Never Get Enough voor het VRT-nieuws van 8 uur. Voorzichtig vanavond allemaal.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rock Werchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rock Werchter.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
3: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
4: Midas, je kan altijd vooruit.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
7: VRT Nieuws.
8: Het is 8 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Het Brusselse muziekfestival Couleur Café wordt stilgelegd door de onweersdreiging vanavond. De concerten voor vanavond zijn afgelast en alle bezoekers moeten het festivalterrein verlaten. Ook de camping moet volledig ontruimd worden. De organisatie deed de aankondiging een uurtje geleden, zegt onze collega Wannes de Beukelaar.
9: Er is hier op het terrein voorlopig nog heel wat onduidelijk. Er heerst nog steeds een festivalsfeer, hoewel de organisatie tijdens een optreden op een van de hoofdpodia heeft aangekondigd dat dat het laatste optreden is. En dat is rond de klok van 8 het hele terrein en ook de camping ontruimd zou moeten worden. Daar is dus op dit moment nog niet veel van te merken. De mensen handelen er nog niet echt naar. En het is dus voorlopig nog afwachten hoe die ontruiming zal gebeuren.
8: De beslissing om Couleur Café stil te leggen kwam van de Brusselse overheid, die eerder ook al parken en bossen hadden gesloten wegens het onweer en de felle windstoten die verwacht worden. De onweersbuien die komen vanuit Frankrijk, zegt weervrouw Sabine Haagdoren.
10: In de loop van de avond, nacht, we verwachten het ergens tussen 11 uur vanavond en om 1 of 2 uur vannacht, dat er redelijk snel onweer van zuidwest naar noordoost over het land gaat schuiven. Waar precies is moeilijk te zeggen, maar hier en daar gaan we daar rekening moeten mee houden en het kan een beetje verspreid over het land zijn. Vandaar dat het grootste deel van het land wel die code oranje terecht heeft gekregen.
8: Ja, en die code oranje die geldt voor Brussel en Vlaanderen, behalve aan de kust, en ook voor de provincies Henegouwen en Waals-Brabant. Door de hitte is het ook bij ons druk in ziekenhuizen en bij hulpdiensten. Het noodnummer 112 kreeg gisteren ruim 11.000 oproepen. Dat is bijna de helft meer dan normaal op één dag. Daardoor kunnen enkele spoeddiensten de toestroom aan patiënten amper verwerken. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke vraagt om het noodnummer 112 alleen te bellen als het om een echt noodgeval gaat. En de minister herhaalt de oproep om voldoende water te drinken, geen grote inspanningen te doen en, niet onbelangrijk, alcohol te vermijden.
11: Dat wil niet zeggen dat je op een koele plek geen pintje mag drinken, maar alcohol en hitte, dat is echt te vermijden, omdat het kan bijdragen tot uitdroging. En het is uitdroging die leidt tot gezondheidsproblemen en soms serieuze gezondheidsproblemen. Dus ja, genoeg water drinken en plezier maken.
8: En in de Formule 1 heeft George Russell de polepositie veroverd voor de Grote Prijs van Oostenrijk morgen. In de kwalificaties was de Brit sneller dan Charles Leclerc en Lewis Hamilton. WK-leider Kimi Antonelli start morgen vanaf plaats 4. Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen crashte tijdens de kwalificaties, zij het zonder erg. Onweer dus vanavond en vannacht, zoals Sabine al aangaf. De temperaturen blijven vanavond nog lang hoog. Morgen start droog en zonnig en na de middag is er dan opnieuw kans op buien of onweer. En dan nog tot 32 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: elke vrijdag en zaterdagavond de beste zomerse dance.
1: Dit is ons Summer Anthems.
0: Studio Brussel.
2: Hey, ik ben René Zonneveld en dit is ons op Studio Brussel.

0: elke vrijdag en zaterdagavond de beste zomerse dance.
1: Dit is ons Summer Anthems.
0: Studio Brussel.
2: Hey, ik ben Annie Zonneveld en je luistert naar Studio Brussel.

0: Dennis Ferrer, Joris Voor, Dave Clark, Miss Monique en Andrew Merrick. En het Ons Podium met Hannah Lane en Amber Broos. Tickets en info, ostendbeach.be. Samen met
1: Studio Brussel.

0: Radio Brussel. 9 uur, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain de Korte. Het festival Werchter Boutique wordt rond deze tijd stilgelegd en de bezoekers moeten het festivalterrein verlaten. Dat heeft te maken met de onweersdreiging. Het optreden van headliner Katy Perry gaat dus niet door. Eerder vanavond werd het festival Couleur Café in Brussel ook al stilgelegd door die onweersdreiging. De bezoekers van Couleur Café vonden dat spijtig, maar de meesten begrepen het wel.
1: Ja, het was superleuk. We zijn er een paar uurtjes geweest, hebben ons geamuseerd en voorlopig is het nog zonnig en windstil, dus we vinden het spijtig dat we weg moeten, maar ja, we moeten een beetje zien waar we naartoe gaan en of we nog iets van onze avond gaan maken.
2: Ik vind het echt super jammer. We hebben een keileuke avond gehad. We begrijpen de beslissing natuurlijk, maar het was leuk geweest. We moesten kunnen doorgaan, maar helaas, we moeten het terrein verlaten.
3: Het is gewoon echt super jammer. Je denkt gewoon, waarom moeten wij weg? Het weer is nog goed. Ik heb nu nog meer zin om te dansen, maar dat mag blijkbaar niet. Dat voelt een beetje raar aan.
0: In Venezuela zijn nu al 1430 doden geteld na de aardbevingen van woensdag. Tienduizenden mensen zijn nog vermist. De Venezolaanse overheid zegt wel dat ze intussen ook 70.000 gezinnen heeft kunnen helpen. In de Hongaarse hoofdstad Budapest is de Pride door de straten getrokken vanmiddag. Vorig jaar werd die Pride nog verboden door de vorige premier Orbán. Toen kwamen er uit protest toch 200.000 mensen opdagen. Nu waren het er minder. Correspondent Stefan Bos was erbij.
4: Zeker ruim 100.000 mensen trotseerden zaterdag de hitte om deel te nemen aan de ruim 4 kilometer lange Budapest Pride. Diplomaten en vrijwilligers deelden water uit. De Belgische eurocommissaris Haida Lawi sprak vooraf met de Budapestse burgemeester Kerke Karacsony, die vorig jaar nog werd vervolgd omdat hij de toen verboden Pride toch liet doorgaan. Dit jaar gaf premier Peter Magyar wel toestemming. Er was ook verdriet. Sprekers herinnerden aan een jongeman die deze week in Italië door zijn vader werd doodgeschoten omdat hij homo was. Langs de route protesteerden christelijke betogers met leuzen als zonde is geen feest. Ook hielden bezorgde ouders een gebedsmars. Op een paar gegooide eieren na was er geen geweld, maar daarvoor was het waarschijnlijk ook te heet.
0: En in het zwemmen heeft de Nederlandse Marit Steenbergen zo net het wereldrecord op de 100 meter vrije slag verbeterd. Ze zwom het 9 jaar oude record van de Zweedse Sjöström van de tabellen. Steenbergen is ook de huidige wereldkampioene op de 100 meter vrije slag. Ja, en vanavond en vannacht kunnen er dus onweersbuien vanaf Frankrijk over ons land trekken met veel regen, wind en ook hagel. Er geldt code oranje voor Brussel en Vlaanderen, behalve aan de kust en ook voor de provincies Henegouwen en Waals-Brabant. De minima liggen tussen 18 en 23 graden. Morgen start dan nog droog en zonnig. Na de middag vergroot opnieuw de kans op buien en onweer. Vooral in het oosten dan en toch nog 32 graden. Morgen meer in de app van 14 Nieuws.

0: Radio Brussel.
1: 10 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Aleide Korte. Door het dreigende onweer zijn vanavond verschillende muziekfestivals stilgelegd. De organisatoren wilden geen risico's nemen en de bezoekers de kans geven om veilig en rustig te kunnen vertrekken. Koen Braakman, welke festivals zijn er stilgelegd?
2: Couleur Café in Brussel, vlakbij het Atomium, was het eerste dat de beslissing nam rond 7 uur vanavond. Daar gaat ook de camping dicht. Om 9 uur volgde dan Werchter Boutique. Het optreden van headliner Katy Perry gaat niet door. Het onweer wordt daar pas om middernacht verwacht, zegt de organisatie, maar we willen dat de uittocht op een kalme manier kan verlopen. En de bezoekers hadden daar ook wel begrip voor.
3: Ik vind het eigenlijk wel een beetje balen dat het vroeger gedaan is, want ik keek echt wel uit naar Katy Perry. Ik denk zo een beetje de apotheose van de avond en ik was er echt helemaal aan het inkomen. En ja, ik denk dat ik net zoals heel veel aan het balen ben op dit moment. Maar ik snap het ook wel.
4: Een beetje een anticlimax, omdat je wel zin hebt om de avond gewoon helemaal door te gaan. En ja, maar ik snap het wel een beetje dat ze die beslissing voor ons nemen.
2: En dan het festival Paradise City in Steenokkerzeel. Dat houdt er rond deze tijd mee op. In Gent heeft het stadsbestuur alle openluchtevenementen voor vanavond verboden. Maar er zijn ook festivals die voorlopig gewoon doorgaan. Zoals Live is Live in Antwerpen. Daar is Robbie Williams vanavond de topact.
1: Dankjewel, Koen. In Antwerpen zijn 7 mensen naar het ziekenhuis gebracht na een korte maar felle brand in een appartement. Het vuur ontstond rond 9:30 in de keuken van dat appartement. Er was een grote rookontwikkeling. De brandweer had het vuur snel geblust, maar door 7 bewoners. Maar 7 bewoners ademden te veel rook in en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Niemand verkeert in levensgevaar. Het appartement is onbewoonbaar. In Venezuela zijn nu al 1430 doden geteld na de aardbevingen van woensdag. Tienduizenden mensen zijn nog vermist. De Venezolaanse overheid zegt wel dat ze intussen ook 70.000 gezinnen heeft kunnen helpen. De materiële schade is het grootst in de deelstaat La Guaira, in het noorden van Venezuela en ook in de hoofdstad Caracas. Veel hoge gebouwen zijn ingestort en het is lastig zoeken naar slachtoffers onder het puin. De Servische president Vučić zegt over enkele weken op te stappen. Hij kondigde vervroegde verkiezingen aan. Vučić zei dat op een bijeenkomst van zijn aanhangers eerder vandaag. Een datum voor de verkiezingen is er nog niet. De termijn van Vučić eindigt normaal pas volgend jaar. Hij lijkt nu dus toe te geven aan de belangrijkste eis van de betogers die al 1,5 jaar bijna wekelijks tegen zijn regering demonstreren en ook zijn ontslag eisen. De protesten, geleid door studenten, begonnen na het instorten van een nieuwe luifel aan het station van de stad Novi Sad. Daarbij kwamen 16 mensen om. De demonstranten vinden dat het ongeluk te wijten is aan de onbekwaamheid en corruptie van de politieke leiders. En in het zwemmen heeft de Nederlandse Marit Steenbergen vanavond het wereldrecord op de 100 meter vrije slag verbeterd. Ze zwom het 9 jaar oude record van de Zweedse Sjöström van de tabellen. Steenbergen is ook de huidige wereldkampioene op die 100 meter vrije slag. Ja, vanavond en vannacht kunnen er dus onweersbuien vanaf Frankrijk over ons land trekken met veel regen, wind en ook hagel. Er geldt code oranje voor Brussel en Vlaanderen, behalve aan de kust en ook voor de provincies Henegouwen en Waals-Brabant. De minima liggen tussen 18 en 23 graden vannacht. Morgen start droog en zonnig, maar na de middag vergroot opnieuw de kans op buien en onweer, vooral dan in het oosten van het land. En morgen ook daar nog 32 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Studio Brussel. The party never stops.

0: een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
1: Studio Brussel, live.

0: op Brussel.
1: Het is 11 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Door de onweersdreiging hebben drie grote festivals vanavond beslist om de optredens stil te leggen en het publiek naar huis te sturen. Eerste festival dat dit deed was Couleur Café in Brussel. Later volgden ook nog Werchter Boutique en Paradise City. Voor Werchter Boutique betekende dit dat hoofdact Katy Perry geannuleerd werd. Dat zorgde voor gemengde reacties bij de festivalgangers.
2: Het is heel jammer, maar ja, een beetje begrijpelijk. Blij dat we Pitbull nog gehad hebben, want het was wel echt een feestje. We kwamen eigenlijk wel een beetje voor iedereen, niet speciaal voor Katy Perry, maar het is uiteraard wel heel jammer, want we hadden ze graag gezien.
3: Ik ben wel een beetje teleurgesteld. Het is de eerste keer in zoveel jaar dat ik wel eens naar Werchter kom, voor de rest kom ik hier altijd helpen. Maar ja, we vinden het wel echt heel jammer dat we ze niet kunnen zien. We gaan met de auto naar huis, ze komen dus normaal wel op pieken of wel met de pendelbus. We gaan nog wel zien, we zijn van de buurt, dus we geraken wel veilig thuis.
1: Bij Couleur Café moest ook de camping ontruimd worden. De kampeerders kunnen vannacht terecht in een van de expozalen op de Heizel. In Paradise City moet de camping niet ontruimd worden en dat geldt ook voor Sunrise in de Lilse Bergen. Daar stoppen ze over een uurtje met het programma. En Life is Live in Antwerpen gaat met hoofdact Robbie Williams wel verder zoals gepland. In Frankrijk zijn sinds het begin van de hittegolf op 18 juni al 74 mensen verdronken. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Het gaat hoofdzakelijk om mensen die verkoeling zochten in water waar het niet toegestaan is om te zwemmen. Of in onbewaakte zones, zoals rivieren en vijvers. Ook op enkele stranden van de Atlantische Oceaan werden mensen meegesleurd met de sterke stroming. Er was vanavond opnieuw een zware naschok in Venezuela. Excuseer. Die had een kracht van 5,6. Het is niet duidelijk of die extra schade heeft veroorzaakt na de verwoestende schokken van woensdagnacht. De dodentol van die bevingen is ondertussen opgelopen tot boven de 1400. En de Belgische hockeymannen hebben zich nu al geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. In de zogenoemde Hockey Pro League versloegen de Red Lions vanavond Nederland met 2-1. Alexander Hendricks en Tom Boon zorgden voor de goals. Doelman Vincent van Asch was man van de match door een belangrijke redding nog op het einde van de wedstrijd. Door deze zege is België dus zeker van eindwinst in die Pro League en het bijhorende Olympische ticket. Doelpuntenmaker Alexander Hendricks is tevreden met die dubbelslag.
4: Ik denk natuurlijk de voorbije jaren hebben we ook Pro League gespeeld, maar er zat natuurlijk iets minder druk op en er ging niks aan vast. Oké, het is een winst van de Pro League, maar dan werd er meer in geoefend. En nu hebben we echt wel gewoon deze gebruikt. Ook wel om onze ploeg te vormen. Maar we zijn gewoon vanaf het begin hebben we tegen ons eigen gezicht van we spelen geen oefenmatch meer. Elke wedstrijd die we spelen willen we vol een bak gaan. En dat is goed.
1: Vanuit Frankrijk trekt het eerste deel van de nacht een onweerszone over het land met kans op windstoten, veel regen op korte tijd en ook hagel. Code oranje is van kracht in een groot deel van het land. Minima vannacht tussen 19 en 24 graden. Zondag start droog en zonnig. Temperaturen tot 32 graden. Na de middag wolken en kans op buien. En vanaf maandag aangename zomertemperaturen rond 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht. Een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Door de onweersdreiging hebben drie grote festivals vanavond beslist om de optredens vroegtijdig stil te leggen en het publiek naar huis te sturen. Eerste festival dat dit deed was Couleur Café in Brussel. Later volgden nog Paradise City en Werchter Boutique, waar de Amerikaanse superster Katy Perry de hoofdact was. Een voorzorgsmaatregel, zegt collega Pascal Mertens.
2: Eigenlijk omdat er een zwaar onweer voorspeld was vanaf middernacht en eigenlijk wilden ze dat iedereen ook nog heel veilig naar huis zou kunnen gaan en dus niet in een onweer zou zitten. En dan volgde ook nog Paradise City. Zij moesten vanaf 10 uur stoppen. Daar konden de kampeerders wel blijven in hun tentje. En alle festivals die zeggen ook dat ze morgen ook nog zullen doorgaan. Of dat zo is hier op Couleur Café, dat valt nog af te wachten. En wat nog wel doorgegaan is vandaag, en wie dat heel snel ook een geruststellend bericht heeft uitgestuurd, is het festival Life is Life rond Antwerpen. Zij zeggen, wij hebben het ook allemaal goed gemonitord, maar bij ons is er geen noodzaak om ermee te stoppen.
1: Daar is of was Robbie Williams de hoofdact. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders roept de organisatoren op om goed te communiceren over eventuele compensaties. Bijvoorbeeld als festivalgangers nog ongebruikte tegoeden voor drank of eten hebben. Minister Beenders.
3: Ik denk dat vandaag iedereen het over eens is dat wanneer veiligheid primeert dat festivals moeten afgezegd worden. Daar is geen discussie over. Maar natuurlijk, vanaf morgen komen dan andere vragen van ja, wat moet ik doen met de catering die ik gekocht heb? Want dikwijls zijn dat cashless systemen. Hebben mensen nog heel veel geld openstaan? Ze konden dat niet gebruiken. Dus het is vooral heel belangrijk dat de organisatoren nu ook heel snel communiceren over mogelijke compensaties of manieren waarop mensen hun geld terugkrijgen.
1: De Servische president Vučić zegt over enkele weken op te stappen. Hij kondigde vervroegde verkiezingen aan. De termijn van Vučić eindigde normaal pas volgend jaar. Hij lijkt nu toe te geven aan de belangrijkste eis van de betogers die al anderhalf jaar tegen zijn regering demonstreren en zijn ontslag eisen. De protesten, geleid door studenten, begonnen na het instorten van een nieuwe luifel aan het station van de stad Novi Sad. Daarbij kwamen 16 mensen om. De demonstranten vinden dat het ongeluk te wijten is of was aan de onbekwaamheid en corruptie van de politieke leiders. Sport. De Belgische hockeymannen hebben zich nu al geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. In de zogenoemde Hockey Pro League versloegen ze vanavond Nederland met 2-1. En daardoor zijn ze eindwinnaar in die Pro League en mogen ze al zeker naar de Spelen. Doelpuntenmaker Alexander Hendricks scoorde 1 van de doelpunten en is tevreden met die dubbelslag.
4: Ik denk natuurlijk dat de voorbije jaren hebben we ook Pro League gespeeld, maar er zat natuurlijk iets minder minder druk op en er ging niks aan vast. Oké, het is een winst van de Pro League, maar dan werd er meer in geoefend. En nu hebben we echt wel gewoon deze gebruikt. Ook wel om onze ploeg te vormen, maar we zijn gewoon vanaf het begin hebben we tegen ons eigen gezicht van we spelen geen oefenmatch meer. Elke wedstrijd dat we spelen willen we vol een bak gaan en dat is goed gelukt.
1: In het zwemmen heeft Sarah Dumont een nieuw Belgisch record neergezet op de 800 meter vrije slag. Vanavond, tijdens een wedstrijd in Rome, was de 19-jarige Dumont ruim 2 seconden sneller dan het vorige record van Alizé Pizan uit 2023. Dumont finishte in haar wedstrijd daarmee als tweede. En op het WK voetbal worden de laatste wedstrijden in groep L gespeeld. Engeland-Panama is nog 0-0 en Kroatië staat 1-0 voor tegen Ghana. Vanuit Frankrijk trekt het eerste deel van de nacht een onweerszone over het land met kans op windstoten, veel regen op korte tijd ook en hagel. Code oranje is van kracht in een groot deel van het land. Minima vannacht tussen 19 en 24 graden. Zondag start droog en zonnig. Temperaturen tot 32 graden. Na de middag krijgen we wel meer wolken en is er kans op buien. Vanaf maandag aangename zomertemperaturen rond 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: The party never stops.

0: is 1 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De voorbije avond hebben de organisatoren van verschillende festivals beslist om de optredens vroegtijdig te stoppen vanwege de code oranje waarschuwing voor onweer. Het gaat onder meer om Couleur Café, Paradise City en Werchter Boutique. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders van Vooruit heeft de organisatoren intussen opgeroepen om goed te communiceren over eventuele compensaties.
1: Ik denk dat vandaag iedereen het over eens is dat wanneer veiligheid primeert dat festival moeten afgezegd worden, daar is geen discussie over. Maar natuurlijk, vanaf morgen komen dan andere vragen van ja, wat moet ik doen met de catering die ik gekocht heb, want dikwijls zijn dat cashless systemen, hebben mensen nog heel veel geld openstaan, ze konden dat niet gebruiken. Dus het is vooral heel belangrijk dat de organisatoren nu ook heel snel communiceren over mogelijke compensaties of manieren waarop mensen hun geld terugkrijgen.
0: In Albanië zijn de voorbije avond opnieuw duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de bouw van een luxe resort. Dat resort wordt mee gefinancierd door Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. En het zou worden gebouwd in een beschermd natuurgebied. Het protest in Albanië houdt al enkele weken aan. De betogers eisen ook het ontslag van de premier. Ze beschuldigen hem van corruptie. In het hockey hebben de Red Lions, het Belgische mannenteam, zich al kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. In de zogenoemde Hockey Pro League wonnen ze de voorbije avond de wedstrijd tegen Nederland met 2-1. En daardoor zijn ze eindwinnaar in die Pro League en mogen ze dus al zeker naar de Spelen. Red Lion Alexander Hendricks was blij met dat resultaat.
2: Ik denk natuurlijk dat de voorbije jaren hebben we ook Pro League gespeeld, maar er zat natuurlijk iets minder... Minder druk op en er ging niks aan vast. Oké, het is een winst van de Pro League, maar dan werd er meer in geoefend. En nu hebben we echt wel gewoon dit gebruikt. Ook wel om onze ploeg te vormen, maar we zijn gewoon vanaf het begin hebben we tegen ons eigen gezegd van we spelen geen oefenmatch meer. Elke wedstrijd die we spelen willen we vol een bak gaan en dat is goed gelukt.
0: En op 2K voetbal worden de laatste wedstrijden in groep L gespeeld. Engeland won met 0-2 tegen Panama. En Kroatië staat 2-1 voor tegen Ghana. Later vannacht worden ook nog de wedstrijden tussen Portugal en Colombia en tussen Congo en Oezbekistan gespeeld. En dan nog het weer. Vannacht nog kans, of dus kans op onweer. Code oranje is van kracht in een groot deel van het land. Temperaturen vannacht tussen 19 en 24 graden. Na de ochtend eerst droog en zonnig weer. Later kans op een bui bij temperaturen tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: is 2 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De voorbije avond hebben de organisatoren van verschillende festivals beslist om de optredens vroegtijdig te stoppen vanwege de code oranje waarschuwing voor onweer. Het gaat onder meer om Couleur Café, Paradise City en Werchter Boutique. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders van Vooruit heeft de organisatoren intussen opgeroepen om goed te communiceren over eventuele compensaties.
1: Ik denk dat vandaag iedereen het over eens is dat wanneer veiligheid primeert dat festivals moeten afgezegd worden, daar is geen discussie over. Maar natuurlijk, vanaf morgen komen dan andere vragen van ja, wat moet ik doen met de catering die ik gekocht heb, hè? Want dikwijls zijn dat cashless systemen, hebben mensen nog heel veel geld openstaan, ze konden dat niet gebruiken. Dus het is vooral heel belangrijk dat de organisatoren nu ook heel snel communiceren over mogelijke compensaties of manieren waarop mensen hun geld terugkrijgen.
0: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev worden vannacht opnieuw explosies gemeld.